0: Rijswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center, dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer: vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: do.
1: Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer: hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen. Alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in een woning in Sittard, oktober vorig jaar, bij de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor de eerdere mishandeling van de vrouw. De rechtbank vond extra erg dat in het huis een gezin met jonge kinderen woont. De man van dat gezin werd op tijd wakker, maar hij had het doden kunnen vallen, dus de rechters. Verder wordt de oudste kwalijk genomen dat hij een minderjarig neefje liet meenemen naar de actie. De broer had zijn voormalige schoonfamilie ook met brandstichting bedreigd. De vrouw zelf was al eerder om veiligheidsredenen elders ondergebracht. Merkwaardig detail is dat de twee neven autopech kregen en een passant betaalde om hen naar het huis te brengen en na de aanslag af te zetten bij het station van Weert. En SV Batavia valt na 1 juni niet meer onder de risicoverenigingen van de KVB, meldt Flevo Post. Volgens de bond heeft de club het afgelopen jaar inzet en proactief handelen laten zien. De leiding werkte gericht aan het terugdringen van incidenten en het versterken van de sportieve cultuur. Regels werden strakker gehandhaafd, er volgde een snellere afhandeling van incidenten en er werd duidelijker gecommuniceerd met spelers, staf en ouders. En ook waren besturen en coördinatoren vaker zichtbaar op wedstrijddagen. Volgens de KNVB heeft deze aanpak geleid tot minder incidenten, een veiliger en positieve klimaat binnen de vereniging. En ook organisatorisch zijn stappen gezet. Het bestuur opereert volgens de bond transparant en met duidelijke verantwoordelijkheden, wat bijdraagt aan het uitgesproken vertrouwen. En zaterdag 13 juni houdt TC Flevoland 2 toertochten, de Omloop Flevoland en de Strade Bianche. De Omloop Flevoland heeft 4 afstanden, 75, 95, 125 en 175 kilometer. En de Strade Bianche gaat over 55, 75 en 95 kilometer. En de organisatoren zijn komende zaterdag op Radio Lelystad aan het woord in ECL Verantwoord Feesten. En maandag bij Maandagavond Live.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de paraplu vaak nodig in Lelystad. Soms plenst het behoorlijk. Ook is bij een paar buien kans op onweer. Later vanmiddag komt de zon nu en dan tevoorschijn, maar een enkele bui kan ook nog ontstaan. Door een vlagerige zuidwestenwind is het met maximaal 19 graden fris. Vanavond en vannacht waait het minder sterk en daalt de temperatuur naar een graad of 12. Een enkele bui blijft mogelijk. Morgen is het beter. Eerst is er nog wel een bui mogelijk. Geleidelijk neemt de buienkans af. In de avond is het droog en krijgen we een rustige zonsondergang. De temperatuur is nog steeds laag, maar er staat morgen minder wind. In het weekend aanhoudend fris. Zaterdagmiddag en avond een paar buien. Zondag droog en geregeld zon. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig, bij maximaal 18 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaargroep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijden het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victimblaming. En Mooie Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center, gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschaplasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is voorlopig nogal veranderlijk in Lelystad, maar vandaag valt het mee met het aantal buien. Alleen vanochtend kan een enkel exemplaar voorkomen. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en maakt de zon het geregeld vriendelijk. De temperatuur is net als gisteren laag voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 19 graden. De westelijke wind is wel minder sterk dan gisteren, hooguit windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond zwakt de wind af. Ik verwacht een mooie zonsondergang. Vannacht droog, maar wel toenemende bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het onbestendig. Eerst droog en wat zon. Vooral in de middag en de avond enkele stevige buien. Zondag net als vandaag, alleen in de ochtend een bui, maar meestal droog en van tijd tot tijd zon. Het blijft fris in het weekend. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeij.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: beleving.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
2: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
1: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
3: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer €120.000. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon. Bij een graad of 18.
0: Radio Lelystad. Lokaal nieuws.
3: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaargroep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijden het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van €3,5 miljoen. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is voorlopig nogal veranderlijk in Lelystad, maar vandaag valt het mee met het aantal buien. Alleen vanochtend kan een enkel exemplaar voorkomen. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en maakt de zon het geregeld vriendelijk. De temperatuur is net als gisteren laag voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 19 graden. De westelijke wind is wel minder sterk dan gisteren, hooguit windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond zwakt de wind af. Ik verwacht een mooie zonsondergang. Vannacht droog, maar wel toenemende bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het onbestendig. Eerst droog en wat zon. Vooral in de middag en de avond enkele stevige buien. Zondag net als vandaag, alleen in de ochtend een bui, maar meestal droog en van tijd tot tijd zon. Het blijft fris in het weekend. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeien.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Apeldoorn en Klarenbeek en tussen Apeldoorn en Amersfoort rijden geen treinen. Er ligt daar een boom op het spoor. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De eerste keer dat ik haar zag was de nacht dat ze hier aankwam, regelrecht uit Omaha. Ze was doodop. Ze zei dat ze nooit kon slapen in een trein, dus was ze al die tijd wakker gebleven. Voor het laatste stukje naar Hollywood had ze de bus genomen, waarna ze in de stromende regen op zoek was gegaan naar een hotelkamer. Ach, met die blonde haren en die mooie bruine ogen dacht ze dat heel Hollywood op haar zat te wachten, dat ze die stad wel eventjes zou veroveren. Ik woonde in die tijd in een hotel ergens in de buurt van Sunset Boulevard. Ze kreeg een kamer vlak tegenover die van mij. Ik vroeg haar wel eens of ze wat met me wilde drinken, maar daar had ze nooit tijd voor. Ik kan morgen zomaar gebeld worden voor een rol, zei ze dan. Dan moet ik wel mijn tekst kunnen leren. Maar die telefoontjes, die kwamen niet. Maanden gingen er voorbij zonder baantje. Het spaargeld waar ze van leefde was snel op. Het duurde niet lang of ze nam allerlei kerels mee naar haar kamer. Op die manier kon ze in ieder geval de huur betalen. Soms zat ze wel eens bij me voor een kopje koffie, maar dan zei ze niks. Ze bleef maar dromen van die ene grote rol die er toch ooit eens zou moeten komen. Op een morgen kwam ze niet op de koffie zoals we hadden afgesproken en ik ging naar haar kamer. En daar vond ik haar. Ze had deze keer duidelijk de verkeerde vent meegebracht naar huis. Met haar lipstick had ze nog wel wat op de muur gekalkt, maar daarna was het einde snel gekomen. En nu gaat ze weer terug naar Omaha, maar niet zoals ze zelf had bedoeld. Geen menigte fans om haar toe te juichen. Geen officiële ontvangst, geen fanfare. Maar slechts een stille tocht. Zo gaat dat hier in dit hotel in Hollywood, waar de grote filmstudio's iemand kunnen maken en breken. Als je groot bent, sta je altijd in de schijnwerpers. Maar als je hier niks bent, komen je dromen nooit verder dan een achteraf hotelkamertje van $7 per nacht.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijdt het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center, gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is voorlopig nogal veranderlijk in Lelystad, maar vandaag valt het mee met het aantal buien. Alleen vanochtend kan een enkel exemplaar voorkomen. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en maakt de zon het geregeld vriendelijk. De temperatuur is net als gisteren laag voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 19 graden. De westelijke wind is wel minder sterk dan gisteren, hooguit windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond zwakt de wind af. Ik verwacht een mooie zonsondergang. Vannacht droog, maar wel toenemende bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het onbestendig. Eerst droog en wat zon. Vooral in de middag en avond enkele stevige buien. Zondag net als vandaag, alleen in de ochtend een bui, maar meestal droog en van tijd tot tijd zon. Het blijft fris in het weekend. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
4: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaargroep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijden het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victimblaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center, gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschaplasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is voorlopig nogal veranderlijk in Lelystad, maar vandaag valt het mee met het aantal buien. Alleen vanochtend kan een enkel exemplaar voorkomen. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en maakt de zon het geregeld vriendelijk. De temperatuur is net als gisteren laag voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 19 graden. De westelijke wind is wel minder sterk dan gisteren, hooguit windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond zwakt de wind af. Ik verwacht een mooie zonsondergang. Vannacht droog, maar wel toenemende bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het onbestendig. Eerst droog en wat zon. Vooral in de middag en avond enkele stevige buien. Zondag net als vandaag, alleen in de ochtend een bui, maar meestal droog en van tijd tot tijd zon. Het blijft fris in het weekend. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen en van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaargroep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, dus de politie. En ze bestrijdt het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is voorlopig nogal veranderlijk in Lelystad, maar vandaag valt het mee met het aantal buien. Alleen vanochtend kan een enkel exemplaar voorkomen. Vanmiddag en vanavond blijft het droog en maakt de zon het geregeld vriendelijk. De temperatuur is net als gisteren laag voor de tijd van het jaar. Het wordt hooguit 19 graden. De westelijke wind is wel minder sterk dan gisteren, hooguit windkracht 3 of 4 in de stad. Vanavond zwakt de wind af. Ik verwacht een mooie zonsondergang. Vannacht droog, maar wel toenemende bewolking. De temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen is het onbestendig. Eerst droog en wat zon. Vooral in de middag en de avond enkele stevige buien. Zondag net als vandaag, alleen in de ochtend een bui, maar meestal droog en van tijd tot tijd zon. Het blijft fris in het weekend. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boeij.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu vrij snel drukker op de weg. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het verkeer langzaam op een aantal plaatsen. Tussen Renkum en knooppunt Valburg, 6 kilometer. En verderop tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. De vertraging is bij elkaar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A12 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein over 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, dus de politie. En ze bestrijdt het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victimblaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Het blijft meestal droog, al kan ik eerst een enkele lokale bui nog niet uitsluiten. Maar vanavond droog, vrij rustig en een prachtige zonsondergang. Vannacht ook droog en eerst opklaringen bij minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen is het nog onbestendig. Vooral in de middag en avond komen soms stevige buien voor. Daarbij waait het flink vanuit het westen tot zuidwesten. Zondag, net als vandaag alleen in de ochtendbui, in de middag en avond droog en genoeg ruimte voor de zon. Ook is het in het weekend fris. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A28 Zwolle-Groningen. Tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst heb je 5 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
0: Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 Groningen-Amersfoort. Voor knooppunt Hattemerbroek heb je 10 minuten extra nodig. En de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijden het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victimblaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center, gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitante kreeg van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Het blijft meestal droog, al kan ik eerst een enkele lokale bui nog niet uitsluiten. Maar vanavond droog, vrij rustig en een prachtige zonsondergang. Vannacht ook droog en eerst opklaringen bij minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen is het nog onbestendig. Vooral in de middag en avond komen soms stevige buien voor. Daarbij waait het flink vanuit het westen tot zuidwesten. Zondag, net als vandaag alleen in de ochtendbui, in de middag en avond droog en genoeg ruimte voor de zon. Ook is het in het weekend fris. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijdt het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center, gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Het blijft meestal droog, al kan ik eerst een enkele lokale bui nog niet uitsluiten. Maar vanavond droog, vrij rustig en een prachtige zonsondergang. Vannacht ook droog en eerst opklaringen bij minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen is het nog onbestendig. Vooral in de middag en avond komen soms stevige buien voor. Daarbij waait het flink vanuit het westen tot zuidwesten. Zondag, net als vandaag alleen in de ochtendbui, in de middag en avond droog en genoeg ruimte voor de zon. Ook is het in het weekend fris. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat een flinke file op de A28... van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Vertraging is 25 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os heb je een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A50, daar heb je een kwartiertijdverlies van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En het rijdt langzaam op de N227 van Amersfoort naar Wijk bij Duurstede. Voor de aansluiting met de N224 is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren @radioLelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaargroep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijden het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En Mooie Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
0: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Het blijft meestal droog, al kan ik eerst een enkele lokale bui nog niet uitsluiten. Maar vanavond droog, vrij rustig en een prachtige zonsondergang. Vannacht ook droog en eerst opklaringen bij minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen is het nog onbestendig. Vooral in de middag en avond komen soms stevige buien voor. Daarbij waait het flink vanuit het westen tot zuidwesten. Zondag, net als vandaag alleen in de ochtendbui, in de middag en avond droog en genoeg ruimte voor de zon. Ook is het in het weekend fris. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Maar op de A1 is het wat drukker, van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Baarn en Kootwijk heb je al met al bijna een half uur extra reistijd. Het rijdt langzaam op een groot deel van de A1. En op de A50 van Arnhem naar Os sta je 20 minuten in de file tussen Heteren en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij,
2: Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar heb je een kwartiertijdverlies. Op de A50 staat file van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein heb je al met al ruim een half uur extra reistijd. En het is druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben drie mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaargroep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijden het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat

0: inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victimblaming. En Mooie Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitante kreeg van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Het blijft meestal droog, al kan ik eerst een enkele lokale bui nog niet uitsluiten. Maar vanavond droog, vrij rustig en een prachtige zonsondergang. Vannacht ook droog en eerst opklaringen bij minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen is het nog onbestendig. Vooral in de middag en avond komen soms stevige buien voor. Daarbij waait het flink vanuit het westen tot zuidwesten. Zondag, net als vandaag alleen in de ochtendbui, in de middag en avond droog en genoeg ruimte voor de zon. Ook is het in het weekend fris. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn staat het vast tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Op de A6 van Emmeloord naar Lelystad heb je 10 minuten vertraging. Dat is tussen Emmeloord en de afrit Zwifterband. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je tussen Arnhem en Zevenaar een kwartiertijdverlies. Het is ook druk op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein is de vertraging al met al zo'n 3 kwartier. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je een kwartier in de file tussen Elst en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog behoorlijk wat files in het midden van het land. Met een kwartier vertraging op de A6 van Emmeloord naar Lelystad tussen Emmeloord en de afrit Zwifterband. De A12 is het druk van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Wageningen en Duiven heb je 25 minuten vertraging. Je staat een kwartier in de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde. Op de A50 staat het vast van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. De vertraging is een half uur. Verder heb je op de A325 10 minuten oponthoud van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer, in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaargroep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijdt het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige data

0: daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En mooie Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosse Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitanten kregen van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Het blijft meestal droog, al kan ik eerst een enkele lokale bui nog niet uitsluiten. Maar vanavond droog, vrij rustig en een prachtige zonsondergang. Vannacht ook droog en eerst opklaringen bij minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen is het nog onbestendig. Vooral in de middag en avond komen soms stevige buien voor. Daarbij waait het flink vanuit het westen tot zuidwesten. Zondag, net als vandaag alleen in de ochtendbui, in de middag en avond droog en genoeg ruimte voor de zon. Ook is het in het weekend fris. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Er staan nog wel een paar flinke files. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek heb je nog 20 minuten vertraging tussen Ede en de aansluiting met de A50. Op de A50 van Arnhem naar Os is het nog behoorlijk druk tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Al met al doe je er een half uur langer over daar. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is bij knooppunt Rijnsweert de hoofdrijbaan dicht na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. De vertraging is 10 minuten. En op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat bij knooppunt Muiderberg een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aubersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen op. Het is nog wel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want bij knooppunt Muiderberg staat een pechgeval. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud bij Zevenaar. Op de A27 staat ook een pechgeval. Van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Daar zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is de hoofdrijbaan dicht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Er is een ongeluk gebeurd. Kost je zo'n 10 minuten extra. De parallelbaan is wel open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen, bij 18 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. Die slachtoffers, die werden beroofd, beschoten en afgeperst en uiteindelijk moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. En daardoor kostte het ook extra moeite om een vergoeding uit het schadefonds geweldsmisdrijven te krijgen. Enkele klachten tegen de werkwijze van de politie zijn gegrond verklaard, maar dat persoonsgegevens van slachtoffers openbaar werden en dus ook bij de bendeleden terechtkwamen, lag aan het Openbaar Ministerie, al dus de politie. En ze bestrijdt het verwijt dat ze het onderzoek niet deugdelijk heeft uitgevoerd, daarbij erop wijzend dat inmiddels de nodige daders zijn veroordeeld. De advocaat van de familie, Peter Schouten, beschuldigde de politie vorig jaar van victim blaming. En Mooi Lelystad vraagt BMW of er niet toch iets kan worden gedaan voor hondenschool Molosser Training Center. Gespecialiseerd in grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd. De eigenares raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en vooralsnog kan ze nergens een nieuwe plek vinden. En dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat hondenscholen zoals deze van belang worden geacht in het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. De exploitante kreeg van het stadhuis te horen dat de gemeente ook heeft rondgekeken, maar dat haar instituut lastig is in te passen in bestaande bestemmingen van terreinen. En Waterschap Zuiderzeeland heeft 2025 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Maar dat betekent niet dat de waterschapslasten omlaag kunnen, zeggen ze op het hoofdkantoor aan de Lindenlaan. Het overschot wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en het wordt gebruikt om de reserves op peil te brengen. Een en ander staat in het jaarverslag, dat is in te zien via de site van de organisatie. Net als andere waterschappen staat Zuiderzeeland de komende tijd voor grote investeringen, onder meer door de klimaatverandering.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: Het ziet er de rest van de dag fraai uit in Lelystad. De zon schijnt geregeld tussen de stapelwolken door. Het blijft meestal droog, al kan ik eerst een enkele lokale bui nog niet uitsluiten. Maar vanavond droog, vrij rustig en een prachtige zonsondergang. Vannacht ook droog en eerst opklaringen bij minimumtemperatuur van 11 graden. Morgen is het nog onbestendig. Vooral in de middag en avond komen er soms stevige buien voor. Daarbij waait het flink vanuit het westen tot zuidwesten. Zondag, net als vandaag alleen in de ochtendbui, in de middag en avond droog en genoeg ruimte voor de zon. Ook is het in het weekend fris. Daarbij waait het vooral zaterdagmiddag en avond flink. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de avondspits. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij knooppunt Eemnes een pechgeval. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging een kwartier. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zijn ze aan het bergen. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd kost dat je 10 minuten extra, want de hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er wel langs via de parallelbaan. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is bij knooppunt Velperbroek een ongeluk gebeurd. Ook daar is de hoofdrijbaan dicht en het verkeer kan er langs via de af- en oprit. Vertraging is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
2: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
1: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen, dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
1: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Dit is One to the Max.

Enough for You in de 12-inch uitvoering John Davis en de Monster Orchestra. Je luistert naar One to the Max hier op Radio Lelystad elke eerste, derde en of vijfde vrijdag van de maand. Wat heb ik dan allemaal voor je? Ik neem je mee naar een stukje Nederlandse muziek. Madonna komt voorbij, Atlantic Star Import en natuurlijk hebben wij vanavond een hele mooie van de formatie Noodweer. Dit is In the Disco.

als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blok op je loten. En maar hopen.

product. We hebben het dan natuurlijk over Centerfold, dat was Dictator hier op Radio Lelystad. Deze ook 8 minuten 40 lang, Into the Groove. Dit is Madonna. You can dance. For inspiration.

Naar One to the Max hier op Radio Lelystad met de lekkerste 12 inches en de vetste maxi-singles. Zoals deze. Van de andere kant van de plas, Atlantic Star was altijd import. Het heet in Nederland niet zo heel erg veel, maar ik ben fan. In the Heat of the Passion.

Delegation en Heartache Number 9. Ben je nou fan van die 12 inches of die lekkere vette maxi-singles? Zoek hem eens even op die groene streamer One to the Max. Die heeft een eigen playlist en daar staan nog veel meer pareltjes op. Nu, ja, Irene Cara, dit is Flashdance.

zo komen we alweer aan het einde van dit uurtje One to the Max hier op Radio Nederstad. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan, die is van New Order en dat is The Beach. En dan over 2 weken is er weer een nieuwe aflevering van One to the Max. Zometeen na 8 uur natuurlijk luid je weekend in. Ik wens je nog een heel fijn weekend en heel graag tot dan. Dag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
1: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
3: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
1: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: vanavond.
1: Je luistert naar Luik je weekend in. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
2: Ja, en die zeggen op 5 juni één goedenavond René Pol.
3: Eén goedenavond René Pol.
2: Eén goedenavond Vincent Krap.
3: Hola.
2: Een hele goede avond, ja dames en heren, live bij ons in de studio, Jeroen Kleij.
4: Hey! Goedenavond allemaal.
2: Kijk eens even. En in de hoek hebben we ook nog Megan zitten. Die zit achter de draaitafel op dit moment.
5: Hele goedenavond allemaal.
2: Kijk, hartstikke gezellig.
4: Oh,
2: we zijn
4: de stem
2: weer
4: van de stagiair. Heerlijk.
3: Die heb je gemist, hè?
4: Ja,
2: dan ben je op vakantie. Dan heb je geen stagiair. Dat is ook wat.
4: Nee.
2: Hoe heb je dat ervaren?
4: Dat is echt heel erg lastig. Normaal als een koffie schreeuw komt de koffie. En nu krijg ik een slag in mijn nek.
3: Ja. En nu krijg je een halve porseleinen kast naar je overgesmeten.
4: Juist. Achteruit de kamer. Help!
3: Mijn kindje niks aan je benen.
4: Het gips.
6: Het interieur van de caravan kwam voor mij vliegen.
2: Heerlijk. Oké, maar het was een lekkere vakantie.
4: Het was fantastisch.
2: Oké. Gaan we even over tot de orde van de dag. Want René, jij had dit nummer uitgekozen. Hoezo? Ja. Was je in de Disney-vibe?
3: Zeker niet.
2: Oh.
3: Want dat ben ik nooit.
2: Nee, daarom.
3: Maar het ging even om de zanger Peebo Bryson. Die is deze week overleden.
2: Nee.
3: Hè? Ja. En
2: wat?
3: Je kent hem natuurlijk van dit nummer. Maar we kennen hem ook van deze.
2: Ja.
3: Tonight. Dit is hem niet, hè? Overigens. Nee.
2: Niet!
3: Oh,
4: zo klonk hij wel.
3: Nee, dus dat, hij is niet meer, die is gaan hemelen.
2: Maar we kennen hem van dit nummer, maar hij zingt het niet.
3: Jawel. Hij is dus is meest stemmig, hè?
2: Weet je? Ja. Oh, hij. No one's
3: gonna find us. Een van de mooiere soulstemmen die het in Nederland niet zo heel veel gedaan heeft, maar toch wel een hele fijne stem.
2: Hoe oud is deze lieve meneer geworden?
3: Volgens mij 76.
2: Oh, dat is ook niet zo oud.
3: Nee, dat vond ik ook.
2: Hmm. Vaak, hè, met die zangers en die artiesten die toch...
3: Ja, de beste gaan het eerst.
4: Hmm.
2: Ja.
4: Ik ben blij dat ik de beste niet ben.
3: Je bent zeg, nog iets over ons. Ben je al 76 dan?
2: Hey, het fijne nieuws hieruit is, wij hebben nog even.
3: Ja, zeker.
2: Dus dat is op zich goed. En het is superleuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. Want dit is de vrijdagavondshow waarin echt deze show onwijs veel staat te gebeuren.
3: Zo.
2: Sterker nog, we hebben net gasten af moeten zeggen. Omdat we dachten, dit wordt misschien net even...
3: Ja, volgende week kan ook.
2: Wat dat betreft.
3: Volgende week niet.
2: Nee, volgende week kan ook
3: niet.
2: Nee,
3: dan hebben jullie
2: niet.
3: Wat anders.
2: Ja, dan hebben we buitenspelen. Ja. Maar goed, daar hebben we straks meer over. Ik denk dat het belangrijk is dat we ook even een stukje muziek gaan draaien. En om alvast in de stemming van volgende week te komen, doen we gewoon deze.

0: Justin de Wild hier bij Radio Leestad met zijn Cheerio. En het is eigenlijk een beetje een feeststemming, toch, René?
1: Ja.
0: Want jij hebt geloof ik verbinding gelegd, hè?
1: Ik heb hartstikke verbinding gelegd. Ik kan dat namelijk.
0: Ja.
2: Het Leestadse nieuws.
0: En daarvoor hebben we aan de telefoon, voor dit hele leuke nieuws, hebben we aan de telefoon, dames en heren, raadslid Heidi Smit. Goedenavond, Heidi.
3: Hey, hallo daar.
1: Dus nu mevrouw Smit, hè?
3: Jullie zijn voltallig, hè?
1: We zijn mevrouw Smit. Ja,
0: nu moeten we mevrouw Smit zeggen. Ja,
1: mevrouw.
0: Dat hoort er niet bij.
3: Ja.
0: Oh.
3: Ja. Alsjeblieft niet.
1: En nu?
0: Ja, Heidi, wij kennen jou natuurlijk als radiocollega, maar jij hebt daarnaast ook nog een hele belangrijke functie in de stad. Ik heb van de week gehoord zelfs dat jij de stad redt heel vaak. Dus jij bent raadslid.
3: Nou, ja, dat klopt. En dat is nu voor de tweede periode. En we hebben inderdaad heugelijk nieuws, want het raadsakkoord is klaar.
0: Ja.
3: We hebben vanaf 13 april met 9 partijen aan tafel gezeten.
0: Ja.
3: En we hebben met z'n negenen avond aan avond gepraat over hoe wij Lelystad de komende 4 jaar verder gaan brengen.
0: Ja, want dit is allemaal naar aanleiding van, we hebben de verkiezingen gehad, hè, dus we kwamen op straat allemaal weer de flyerende partijen tegen. Toen is de verkiezing geweest en daar kwamen een aantal winnaars uit. Waar jouw partij een van de winnaars was, toch?
3: Klopt, ja. Ja. Wij zijn met 50% gegroeid. We zijn naar 3 zetels gegroeid.
0: Ja.
3: En daar waren we ontzettend blij mee. En daar heeft ons team ook knijterhard voor gewerkt. Maar we hadden dus 15 partijen die meededen aan de verkiezingen op 18 maart. En daarvan zijn er 13 in de raad gekomen met 1 of meer zetels.
0: Is dat niet heel ingewikkeld als je dan iets moet beslissen? Want dan moeten 13 mensen zeg maar hun ei erover leggen, een plasje erover. Het zich tegenaan bemoeien? Is dat niet heel veel werk?
3: Sterker nog, 23 mensen als je met z'n negen om tafel zit.
0: Ja.
3: Wat wij heel graag wilden is dat we het raadsakkoord opnieuw zouden gaan vaststellen. Om het simpele feit dat als je zo verschillend landschap hebt in de politiek, dan moet je op de een of andere manier gaan samenwerken.
0: Mm-hmm.
3: En dat samenwerken, dat kan je alleen maar doen als je elkaar ook wat gunt, als je wat neemt, als je wat op de een of andere manier gewoon probeert alle overeenkomsten en dus die verbinding, dat je die dus gaat opzoeken.
0: Oké, en jullie hebben nu een raadsakkoord gevormd. Dat betekent eigenlijk dat jullie de plannen hebben gemaakt voor de komende 4 jaar wat er in de stad gaat gebeuren. Wat gaat er bijvoorbeeld heel erg veranderen in het centrum? Of in het centrum, in de stad Lelystad, sorry.
3: Nou ja, je hebt het over het centrum. Kijk, daar, de Lelystedeling is op zich heel trots op de stad. Want we hebben veel groen, we hebben water. Maar wie ik ook de afgelopen 1,5 jaar gesproken heb, die klaagt over het centrum.
0: Ja.
3: En daar gaan wij ook wat aan doen. De plannen voor een nieuw poppodium zijn er nog steeds.
0: Ja.
3: Daarvan hebben we gezegd, er moet een goede business case liggen. En dan gaat hij er gewoon komen.
0: Okay.
3: We gaan meer groen brengen in het centrum. We willen dat de panden met winkels weer gevuld zijn. Nou,
0: Hoe gaan jullie dat doen?
3: Zo maar door. Nou, daar hebben wij wel een mooi plan voor.
0: Oh.
3: Dat is al een beetje in de vorige periode is dat al een beetje naar voren gebracht. Namelijk de 1-euro winkel.
0: Ja.
3: En wij hebben afspraken gemaakt met de vastgoedeigenaren. Want die gaan over het wel of niet verhuren van zo'n pand.
0: Mm-hmm.
3: En daar gunnen wij een ondernemer om te gaan. Gaan zitten dan en dan helpen wij die ondernemer op gang komen, zodat hij ook lekker veel omzet heeft en dat de winkel dus weer gevuld is.
0: Dat betekent dus feitelijk, ik kort hem even in om uit te leggen aan de mensen die luisteren hoe dat precies werkt. De 1 euro betaal je zelf als winkeleigenaar voor 1 jaar lang en de rest wordt door de gemeente bekostigd, zodat je de gelegenheid hebt om even goed je winkel neer te zetten en te zorgen dat je kan knallen en genoeg omzet kan draaien om die andere jaren in ieder geval ook te kunnen overbruggen.
3: Precies, en klopt. Dat heb jij heel goed gezegd. Je kan zo in de politiek.
0: Nou, ik was toevallig gisteren bij de winnaar. Het is geen gein, ik was gisteren bij hem. En de Sneakers On heet die zaak die gewonnen heeft. Hij heeft prachtige sneakers die je daar kan kopen. En hij zit er sinds gisteren exact 1 maand.
1: Ja. Oh, dat is cool.
3: Wat leuk. Ja, dat is mooi. Ja, ik ben alleen maar bezig geweest met werken, lezen, vergaderen, overleggen.
0: Ja.
3: Dus ik heb nog niet de gelegenheid gehad om maar eventjes te kijken, maar dat ga ik zeer binnenkort absoluut doen.
0: Nou, komt ook een hele goede aangelegenheid, raadslid Heidi. Want de overburen die zijn ook bekend geworden, heb ik begrepen. Dat is namelijk die andere winnaar.
1: Oh, die komt dus in het oude schoenenwinkeltje. Winkeltjes, behoorlijke winkeltje. Lap grond, hoor. Ja, maar dat wordt een delicatessenwinkel.
0: Een delicatessenwinkel komt in dit grote gedeelte. Ja. Ik weet dat raadslid Heidi dat misschien nog niet mag vertellen. Maar dat heb ik gisteren gehoord in het centrum. En als ik het gehoord heb, mag ik het zeggen.
3: Nou, wat goed van jou. Dat je dat gehoord hebt.
0: Als die geopend wordt dan zijn we er allemaal bij.
3: Daar word ik wel heel blij van. Ja, absoluut. Hey, maar je vroeg van, wat gaan we nog meer
0: vertel.
3: In de stad? Nou, waar we erg tegenaan zijn gelopen met eigenlijk met alle partijen, want er zijn natuurlijk 13 partijen, is een stukje veiligheid. En we willen graag meer veiligheid. Dat betekent, onze stad is heel erg aan het groeien. Dat betekent dat we gaan vragen aan de politie of meer wijkagenten kunnen komen die ook ook een tijd blijven, zodat ze de wijk en de mensen ook een beetje kennen. Maar ook dat we de inzet van de BOA's verhogen, zodat we meer zichtbaar zijn. Hè? De BOA's zijn voor ons de ogen en de oren.
0: Ja.
3: Maar wat ook belangrijk is, verlichting. Als we nieuwe straten gaan maken, wat voor verlichting gaan we gebruiken? Gaan we verlichting gebruiken die alleen maar knijterhard brandt?
0: Mm-hmm.
3: Dan ga je dus, we hebben heel veel bos, dus ook heel veel beestjes. Dan gaan we al die beestjes 's nachts wakker houden. Dat is ook niet de bedoeling.
0: Ja.
3: Maar je wilt ook dat vrouwen en kinderen, maar soms ook mannen, veilig zijn. Dus daar gaan we een heel plan voor maken.
0: Mm-hmm.
3: En dat plan dat gaat zorgen dat wij de wijken en de straten en de nieuwe wijken die we gaan maken gewoon veiliger worden.
0: Oké, dus het wordt veiliger door verlichting. Oké, helemaal goed. En wat krijgen we nog meer de komende 4 jaar?
3: Nou ja, wat dacht je van cultuur?
0: Nou, een mooi poppodium.
3: We hebben een prachtige bibliotheek. We gaan de Agora gaan we nog meer promoten. Wat heel leuk is in Lelystad, hier wonen toch ook wel heel veel mensen die pionier zijn. Mm-hmm. En die hebben eigen plekjes nodig om bijvoorbeeld te boetseren of te schilderen of van ijzer kunst te maken. Misschien ken je dat wel, het lab.
0: Jazeker.
3: LAPP.
0: Ja, boven in het oude centrum. Mm-hmm.
3: Precies.
0: Ja.
3: Maar daar willen wij dus meer. Wij willen meer van dat soort plekken. Daar gaan we niet nieuwe gebouwen voor neerzetten, maar er zijn genoeg plekken in Lelystad waar je dat kunt doen. En hebben mensen dus een goed idee? Schrijf even naar griffie@lelystad.nl. En dan gaan wij kijken wat we kunnen doen. Nou, wat verder heel erg, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat we gaan huizen bouwen. He, daar staat mijn partij ook echt voor. Huizen bouwen, maar niet zomaar huizen, maar heel divers. Namelijk voor 1-persoons huishoudens, voor 2, voor meer.
0: Voor jongeren?
3: Voor mensen die.
1: Mag het wel open?
3: Ja.
0: Okay.
3: Want het is belangrijk dat we niet alleen maar 1 gezinswoningen maken. Toevallig was dat gisteren en vandaag een hot topic in het landelijke nieuws. Mm-hmm. En wij hebben dat plan al opgevat met z'n 9. Hoe goed is dat?
0: Ja.
3: In ieder geval gaan we daar heel hard aan werken om te zorgen dat er meer woningen komen, zodat jongeren uit huis kunnen, mensen op leeftijd van hun grote huis naar een kleiner huis kunnen.
0: Mm-hmm.
3: Wat wij heel belangrijk vinden is dat bij die huizen dat er genoeg groen en water is.
0: Ja.
3: Want we krijgen toch wel een beetje klimaatverandering. Dat merk je ook. Als het regent, dan heb je meteen de straat blank. Mm-hmm. En soms heb je ook hele periodes dat het droog is. Mm-hmm. Dus je wilt zorgen dat dat met een duur woord klimaatadaptief is.
0: Zo.
3: Nou, daar gaan we voor zorgen. En we willen ook de industrieterreinen die we hebben, die zijn een beetje oud. Die willen wij graag weer wat reorganiseren. Mm-hmm. En dan moet er ook meer groen komen.
0: Maar er gaat dus best wel wat gebeuren de komende 4 jaar.
3: Zeker.
0: Dat is heel goed.
3: We zijn er klaar voor.
0: Gaat het goed komen met de stad, Heidi?
3: Het gaat zeker goed komen met Lelystad.
0: Oh, dat is
3: Daar ben ik van overtuigd.
0: Oh, dat is
3: het enige wat wel belangrijk is, het is wel een soort van winstwaarschuwing. We kunnen niet alles tegelijk. Het is niet volgende week allemaal klaar.
0: Nee, oké.
3: Want we krijgen natuurlijk geld vanuit de regering in Den Haag. Mm-hmm. En daar zijn ze heel goed in bezuinigen. Dat betekent dat wij ook heel voorzichtig moeten zijn met waar geven wij ons geld aan uit en niet allemaal tegelijk.
0: Ja.
3: Dus we kunnen heel veel doen. Dat gaan we ook doen. Maar wel in stapjes.
0: Nou, we zijn blij met dit bericht, Heidi. Want dat betekent dat het goed gaat komen met de stad. Ook al is het in stapjes. We gaan langzaamaan de goede kant op. Dus daar zijn we heel blij mee om dat te horen.
3: Ja, er komt een moment dat iedereen hier wil zijn. Toeristen, mensen.
0: Die is er al.
3: Het vliegveld. We gaan groeien naar 120.000 inwoners. Dan heb je ook goede voorzieningen nodig.
0: Ja.
3: En ik denk dat het goed gaat komen. Zeker met de intentie die wij als 9 partijen hebben.
0: Ja.
3: En stiekem hoop ik dat de andere 4 partijen ook gewoon zeggen van, joh, jullie hebben zo'n goed plan. Wij doen met jullie mee.
0: Dat gaat goed komen, dat gaat goed komen. Heidi, dankjewel voor je bijdrage in deze en het uitleggen wat dat raadsakkoord nou eigenlijk inhoudt. En we gaan ervan genieten de komende tijd in Lelystad. En als ze vragen hebben, dan kunnen ze ongetwijfeld even dat sturen naar griffie@lelystad.nl, toch?
3: Zeker weten.
0: Oké, top, dankjewel en een hele fijne avond.
3: Ja, jullie ook. Bedankt dat ik even mocht vertellen.
0: Joejoe. Doei.
4: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
5: Ja, soms heeft de kleur meer gewicht dan je denkt. Zilver en goud, twee tinten die glanzen, maar ook schuren. U2 die schreef er in 1988 een nummer over dat niet alleen schittert, maar ook ontzettend prikt, protesteert en blijft hangen. Vandaag kleuren we buiten de lijntjes met een song die even rauw als kostbaar is. Dit is de kleurplaat U2, Silver and Gold.

0: Silver and Gold, Bono en zijn vriendjes, om het maar zo te zeggen. Ja, we moeten gas geven.
1: De rockhelden.
2: Ja, Anouk staat bekend als een van Nederlands meest iconische rockzangeressen. Haar muziekstijl wordt voornamelijk omschreven als rock, poprock, met invloeden van blues en soul, bijvoorbeeld. Hè? Uh-huh. Ik heb het nog niet echt. Ja, ik heb wel gehoord trouwens.
0: Ja, ja.
2: Ze brak natuurlijk in 1997 internationaal door met de rauwe rockhit Nobody's Wife. En heeft sindsdien vele stevige rocknummers op haar naam staan. Ik heb voor jullie meegenomen, omdat ik het gewoon een vet nummer vind, Are You Kidding Me?

0: Anouk. En of je een geintje met me maakt of niet. Ja, net alsof, hè. Dus. Inmiddels lopen we weer redelijk op schema.
1: Het Lelystadse nieuws.
2: Ja, precies. Het Lelystadse nieuws. Ja, ik keek even naar de klok. Maar precies inderdaad, 1:01. Dat heb jij knap gedaan, René.
0: Ja. Liedjes worden gewoon korter.
2: We gaan het hebben over het Lelystadse nieuws. En daarvoor is bij ons in de studio, dames en heren, geef een heel groot applaus. Want hier is Ronald Berks!
3: Nou, wat leuk. Dank je wel.
4: Welkom.
3: Wat gezellig.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Zo'n studioapplaus ook, lekker vol.
3: Het voelt altijd als thuiskomen.
0: Ja, hè? Toch wel, hè?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Hey, welkom weer in onze studio. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met Ronald Berks? Want, ja...
3: Heel erg druk.
2: Ja?
3: Ja, ja, het is elk jaar lijkt wel veel meer te worden. Het is echt, de wind... Hoe de wind waait, zeg maar. Yeah. Ik word elke dag, bijna elke dag wel gebeld om een optreden te doen. Ergens in het land. Of volgend jaar. Of komend weekend. Wat eigenlijk een beetje te kort is. Maar,
0: maar komend weekend kan jij niet, heb ik gehoord.
3: Nee.
2: Nee, je stond groot op een affiche van Jordaan en de Polder.
3: Ja, joh, ja, dat is toch te gek.
2: En dit is de zesde keer dat jij hier op dit podium mag,
3: ja,
2: hè?
3: Ja, 2019 was de eerste keer. En toen was het ook nog achter het station.
2: Klopt.
3: Bij
2: Balkon Noord heet dat.
3: Balkon Noord, inderdaad. En ook helemaal te gek. En toen al eer dat ik gevraagd werd, joh. Want Dennis Fokker die belde me op met Guido. En hij zegt van, ik wil graag dat jij komt zingen op Jordaan. Ik zeg, ja, te gek, joh, helemaal te gek. En sindsdien ben ik schijnbaar zo goed bevallen dat ik elk jaar terug mag komen. Dus dat vind ik... Ja, toch wel een kers op de taart qua optredens wat dat betreft.
2: Hey, en jij hebt dus, zeg maar, in de afgelopen 6 edities... heb je dat mee zien groeien, zeg maar, dat hele Jordaan in de Polder. Hoe is dat voor jou in de beleving? Want de eerste keer Balkon Noord waren er best wel wat mensen.
3: Ja.
2: Maar dit is misschien net niet het level wat nu is, toch?
3: Nee, precies. Nee, volgens mij, wat ik toen hoorde, iets van 3000. Mm-hmm. Ja, 3.500, 4... op zijn hoogtepunt, zeg maar. Ja, ik denk...
0: Het is wel heel druk op Balkon Noord, hoor. 3,5, 4. Ik denk dat het 2,5, 3 duizend man...
3: Ja, precies.
0: Zoiets.
3: Ik kan het me niet herinneren, maar goed...

0: en toen zeiden ze van, we gaan dat jaar daarna gaan we naar de Meent. Met 5000 man.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, wow, dat is wel een serieus stapje. Grote stap, bedoel ik. En ik kwam daar aan op de dag zelf. En dat podium. Met die... Ze zeiden al, we hebben een catwalk podium. Nou, echt. Niet normaal. Ik stond echt met knikkende knieschijven, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Het was echt spannend. En 5000 man voor je opeens, weet je wel.
2: Ineens, ja.
0: Ja.
1: Dat is wel even iets anders dan.
0: Ja, wie ben ik, weet je?
1: Voor mij?
0: Huh? Ja, voor mij, ja. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik vond het helemaal te gek. En ik ben er gewoon een beetje verslaafd aan geworden.
2: Ja.
0: Moet ik zeggen.
2: Aan het applaus.
0: Nou, de vibe, de setting. Iedereen heeft er zin in, weet je wel. Het is altijd gezellig. Ook achter de... backstage, iedereen is leuk en vriendelijk. Alle collega's, tenminste die aanzien komen, de artiesten.
2: Yeah.
0: Iedereen heeft het, ja, jullie zijn er ook elk jaar bij, backstage natuurlijk. Het is geen woorden geloven, denk ik.
1: Daarom is het ook zo gezellig, denk ik.
0: Ja.
2: Nee, echt, precies één tent backstage. En dat is de gezelligheid.
0: Dat zijn wij.
2: Nee, dat is inderdaad waar. En dan mag je ook nog een half uur zingen, hè?
0: Ja, ook nog, ja.
2: Maar dat is in artiesten... Kijk, een half uur vliegt natuurlijk altijd voorbij. Maar in artiestentermen is een half uur echt lang, hè?
0: Dat heb ik, ja. Meestal zing ik ook wel wat langer op feestavonden, weet je wel. Ja, ik ben te boeken voor 2 uur op een avond, wat dat betreft. En dan moet je, zeg maar, in een half uur moet je laten zien wat je in huis hebt.
2: Ja.
0: Weet je, je moet echt knallen in het half uurtje. Dus dat was wel even spannend, hoor. En dan duurt een half uur ook... Eigenlijk best wel lang, moet ik zeggen, als je daar staat.
2: Hey, en dan heb je een half uur... Nu mag je ook weer een half uur op de vrijdag staan, hè?
0: Zaterdag
2: sta je. Ja. En dan mag je een half uur, mag je daar dan... maar je hebt natuurlijk, je repertoire is veel breder dan een half uur. Hoe kies jij je nummers?
0: Ja, ik kreeg van de week... Wanneer was het? Zondag of maandag kreeg ik van Danny Braaf een appje. Van joh, we moeten het nog even hebben over welke liedjes je gaat zingen. Want we moeten niet dezelfde nummers krijgen, weet je wel. Die andere artiesten ook gaan zingen. Dus dat heb ik even gekeken. Van ja, ik vind het toch altijd wel moeilijk, weet je wel. Je wil ook even lekker knallen. En even, zoals dat Cheerio liedje. Dat wil iedereen zingen.
2: Ja, snap
0: ik ook, weet je wel. Ik denk, nou... Die schuif ik aan de kant voor iemand anders. Weet je wel, hartstikke leuk. Ik vind die tekst ook heel moeilijk, die coupletten. Ja, het zit nog niet helemaal in mijn systeem.
2: Ja.
0: Dus ik denk, nee, die leg ik aan de kant. En die mag, ik denk dat ik met Wim Dalmee sta. Dat is ook een hele goede zanger. Ik heb al een paar filmpjes gezien van hem. Die staat in Wils, in Nieuwegein, heel veel, in een restaurant.
2: Ja.
0: Maar... hij en ik denk ik dat we de meeste covers gaan zingen. Want ja, de andere artiesten die hebben natuurlijk hun eigen repertoire.
2: Ja.
0: En wat kan ik vertellen? Ja,
2: zijn dat dan de covers wel aan de kant, zeg maar, een beetje van de Hazes, dus de Jordaankant? Of kies je juist, want het is tegenwoordig steeds breder gemogen. Dus kies je dan juist even iets anders van je denkt, oh, dit is ook leuk.
0: Nee. Ik vind het Jordaan, weet je wel, dat is mijn mening, hoor. Maar
2: ja, mag.
0: Ik vind, ik begin ook met het liedje van Mick Harre in Amsterdam. Weet je wel, dat even lekker begin, want ik moet ook starten. Ja. En als ik daarmee begin, ja, dan is de Jordaan in de polder is dan gewoon in ieder geval met dat liedje in Amsterdam.
2: Ja.
0: Dus
2: jij zet gelijk de sfeer.
0: Precies.
2: Ja.
0: En ik doe ook de nieuwe van André Hazes. Tenminste, hij heeft hem al een keer eerder gezongen. De nacht is mijn leven.
2: Mm-hmm.
0: Ja, de nacht is mijn leven. Dus die ben ik ook al heel goed aan het instuderen. En ik vind wel dat je... Kijk, Engelstalig is natuurlijk ook prachtig. Kijk, en Danny Braaf, die kan het als de beste. Weet je wel, met Angels, wat hij vorig jaar en de jaren daarvoor ook deed. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ik... neigt toch meer naar het Nederlandstalige dan.
2: Ja. En ik snap ook wel inderdaad, als je dan zeg maar... Jij bent een van de weinigen met de zon nog in je gezicht.
0: Ja.
2: Ja, maar dat... Ja, dat
0: ik kom altijd bruin van het podium af.
1: In je rug heb je wel, als het goed is.
0: Oh ja, dat klopt, ja.
1: In je rug.
0: Ja, ja, ik sta wel een beetje in de schaduw van het podium.
1: Ja, je staat in de schaduw van het podium.
0: Gigantische podium.
2: Ja. Een mega podium, inderdaad. Ja. Maar dat kan me voorstellen dat je dan inderdaad begint met de sfeer te zetten... en dat je dan echt de Amsterdamse hoek kiest. Of tenminste in het Nederlandstalig in ieder geval. Ja. En natuurlijk je eigen nummer ook even.
0: Jazeker, ja. Terug naar Griekenland gaan we doen.
2: Zo is het.
0: Jazeker.
2: Zo is het, ja. Dus die krijgen we sowieso ook.
0: Ja.
2: En dan, zeg maar, dan heb je opgetreden. Hè? Want kijk, wij weten het een klein beetje omdat we je achter zien. Maar dan ben je klaar na een half uur. Maar je gaat niet naar huis, hè?
0: Nee, ik wil dat niet missen. Nee, ik vind het zo leuk. Ik wil graag die artiesten ontmoeten, weet je wel. Die komen en toch wel even mensen op de foto, weet je wel. Ja. Dat vind ik toch wel, ik vind dat wel heel leuk.
2: En dit jaar doen er ook weer een paar dames mee. Bij de line-up hebben we allemaal gezien, hè?
0: Ja.
2: Zitten er ook mensen tussen waarvan je zegt... nou, een duet zou wel leuk zijn? Want ik denk dat dat de plek is om dit te fixen. Of werkt dat niet zo in de praktijk?
0: Nou ja, weet je, je ziet de artiesten komen. Die gaan dan even omkleden, even... Nou, dan kun je even snel een foto maken. Mm-hmm. Weet je, want ja, ze hebben het natuurlijk druk op die avond. En alleen een fotootje en even praten van... joh, zus en zo, ik heb ook net opgetreden. En oh, hartstikke leuk. En dat is het wel een beetje, weet je wel. En dan gaan ze hun ding doen.
2: Ja.
0: En daarna gaan ze ook weer terug of weg.
2: Oh ja.
0: Weet je, naar de volgende.
2: Ja.
0: Dus je hebt niet, zeg maar...
2: De tijd om een half uurtje met ze te kletsen.
0: Nee.
2: Oh, oké. Nou ja, het zou mooi zijn als daar toch zeg maar een duet geboren wordt bij Jordaan in de Polder.
0: Dat zou leuk zijn, ja.
2: Zou gaaf zijn natuurlijk, hè?
0: Ja.
1: Dus, wij gaan wel koppelen en lobbyen.
2: Ja. Oh, ga jij lobbyen?
1: Ja, dat gaan we gewoon doen.
0: Oh, dat lijkt me leuk.
2: Okay.
1: Ja. We zijn vroeg op de avond, dus we kunnen ook eventjes rustig door de lijst heen gaan... van met wie zouden we dat nou willen, dan gaan we het gewoon proberen.
0: Nou ja, Kimberly Francis, die heeft dezelfde zangleraar als ik.
1: Okay.
0: In Amsterdam, in Jimmy Hutchinson.
1: Nou, vorige week had je ook al een duet te pakken.
0: Ja, ook al. Met Sylvia Bruens.
1: Ja,
0: You've Got a Friend.
1: Ja.
0: Ja, dat was een mooi feestje, of niet?
1: Ja, dat was een goed feestje.
0: Ja, dat was echt een gek.
1: Prima feest.
2: Ja, jullie waren allebei op hetzelfde feest in toevallig dat restaurant, hè, waar we het net over hadden. Ja, ja precies.
0: Ja, Guido hield een feestje voor de gasten, zeg maar. En de vrienden van de Bras, die altijd veel gedaan hebben. Of altijd lekker komen eten.
1: Die de rest van het jaar gewoon alles bekostigen, zeg maar.
0: Precies, ja. Ja.
1: Gisteravond nog, dus.
0: Hartstikke lekker. Nee, heerlijk. Ik moet er ook snel weer eten, want ik heb er bijna geen tijd meer voor, joh. Maar Danilo Kuiters kwam even zingen. Sylvia Bruens.
1: Pablo heeft gedraaid. Mickey Rox heeft nog gedraaid. Ja. Nee, jij hebt gezongen.
0: Ik heb ook nog even gezongen, inderdaad.
1: Het was gezellig.
0: Ja, was
1: zeg maar.
0: Ja, was heel gezellig.
2: Was Senna daar ook of niet?
1: Nee.
2: Dat zou een mooie koppel zijn, of niet, René? Als ik dat hier nu zeg maar hardop mag roepen.
1: Ja. Kijk, hoe die kleine
2: beetje
1: vogel
2: een kleine vogel, of niet?
0: Die ken ik wel, ja. Ja, die ga ik toevallig ook nog zingen met Hans Kap. Die voor Tino altijd in zijn concert, die accordeonist.
2: Ja.
0: Die is ook geboekt op een optreden waar ik moet zingen. En die mensen hebben gezegd van... Jij zingt ook de kleine vogel, dan ga je hem wel zingen met Hans Kap. Ik zei, nou, dat zou een eer wezen. Dat zou echt een eer wezen.
1: Dat is wel dé accordeonist van Nederland.
0: Ja, echt.
2: Maar dan kunnen we toch wel wat fixen... Dit moet toch te fixen zijn dat jij gewoon samen met Senna een duet...
1: We gaan lobbyen voor.
2: René
0: wie weet.
2: Op de krent, als de kant van de cd komt, ook zijn naam.
0: Precies, geregeld door René.
1: Op de zijkant van de cd.
0: Zij denkt, wie is dit?
2: Nee, dat maakt niet uit. Ergens moet dit beginnen, toch?
0: Ja, nee, dat is zo. Dat is zo.
2: Dus wat dat betreft moet dat goed komen, denk ik. En als René dingen regelt, meestal gaat het dan goed. Althans, zo kennen we hem bij de radio. Dus ik ga ervan uit dat dit ook helemaal gefixeld wordt. En we hebben nu ook wat muziek voor je klaar. Vind je het leuk om het zelf aan te kondigen, of niet?
0: Nou, hartstikke leuk, jongens.
1: Terug naar Griekenland, zeg maar.
0: Kijk. Nou, helemaal te gek. Helemaal te gek. Ja, ik ga dit jaar weliswaar niet terug naar Griekenland. Maar ik ga voor het eerst even naar Italië, naar het Gardameer. Maar,
1: ik voel een nieuwe hit aankomen.
0: Maar Griekenland blijft altijd in mijn hart zitten. En dit liedje, ja, nogmaals. Jacques van Eyck, de tekstschrijver van Wolter Kroes, die heeft hem geschreven. En in een nieuw jasje is hij nu gestoken. En hij staat op Spotify en op YouTube. Dames en heren, hier is Terug naar Griekenland.

0: Griekenland hier bij Radio Leesland. Ronald Berkt hoorde je natuurlijk terug naar Griekenland. En ja, het is toch wel. Krijgen we een beetje die temperaturen volgende week?
1: Oh, heerlijk.
2: Nee, we krijgen wel lekkere temperaturen, maar niet de temperaturen van vorig jaar. Dus dat vind ik niet zo heel erg eigenlijk.
0: Nee, maar dat was 35 graden. Nee. Dat was een beetje te.
1: Als we maar van dit soort muziek hebben.
2: 2021 is helemaal top.
0: Ja?
2: Ja, is prima. Is prima,
0: maar gaan we dat ook halen, 2021 graden, hè, dan?
2: Ga ik wel vanuit.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik bel nog wel even met onze oude weerman.
0: Okay. Ja. Fix jij even.
2: Regel ik even.
0: Dat fix jij even. Helemaal goed. Ja, tegenwoordig hebben we Diana Woeijen.
2: Ja, dat kan ook. Maar goed, mijn platenkast dus. We moeten door, jongen. Echt, we hebben zo weinig tijd. Zoveel te doen. Kan je een leuk plaatje van maken trouwens. Toontje lager of zo. Ja, goed. We gaan even de grote plassen over richting Australië. Daar heb ik het over de Little River Band. En die heette niet de Little River Band. In het begin, toen ze bij elkaar kwamen. Pas toen zij op tournee waren en door een dorpje heen gingen, waar een heel klein riviertje doorheen stroomde, hadden ze zoiets van, hey, it's a Little River Band. Klaar. Hoe simpel kan het zijn? Ja. Hoe simpel kan het zijn? Het grootste excuus om vreemd te gaan, of van vreemd gaan, wordt verteld in Home on Monday. Waarin hij gewoon eerst maar eens vertelt waar hij zit het hele weekend en wat hij uit gaat spoken. En het is eigenlijk nooit bekendgemaakt of ze het er nou wel of niet mee eens was.
1: Ja.

0: is natuurlijk een nummer uit 1978. Nee, wat was het?
1: Ja, doe maar
0: 1977.
1: Ja, oh.
0: Ja, 77. Wat denk je? Zou die collect call gedaan hebben?
1: Ik denk het wel.
0: Dat was in die tijd natuurlijk, hè?
2: Ja. Postduif.
3: Wil je een telefoontje aannemen uit de States?
1: Kost wel geld. Nee. Ja,
0: je hebt nu van die reclame heb je hem ook, hè? Van even naar Apeldoorn bellen. Dat die... Die jonge man die zit dan ergens in Thailand of zo.
2: Oh ja, je hebt één belletje.
0: Ja, je hebt één belletje, dan belt hij naar huis. En dan belt er iemand vanaf het politiebureau in Thailand. En dan zegt de vrouw, zijn moeder, tegen de vader die de telefoon opneemt... ophangen, dat is phishing.
2: Spam.
0: Spam. Ja. En dan zit hij daar in een cel.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. The rest of his life.
0: Ja, precies dat.
4: Die zou niet home zijn op handen.
0: Je hebt wel iets even lekker door de jingles heen kletsen vandaag.
2: Ja. Ik had hem.
0: Ja?
4: Mooi.
0: Ja. Ja. Extra vlees.
1: Het vloog en daarna niet meer.
2: Ja. Ja.
4: Nederlands beste, laten we even kijken. Ja, natuurlijk een kleine knipoog richting Jordaan en de Polder.
0: Zeker.
4: En daar gaan we hem weer tegenkomen. Kido van de Graaf, want hij is er weer bij op de
0: graaf. Geen weddenschappen, hè?
4: Nee, geen weddenschappen deze keer met hem doen we niet. Nee, want dat kost ons meestal veel geld. Dus dat doen we niet meer aan, hebben we besloten. Maar wel leuk... dat hij er is. Eerlijk.
0: Ja, ja.
4: En hij heeft een nieuw nummer uit. En dat klinkt ongeveer zo.

0: Doei. Adios. Adios.
1: Ik denk dat hij die wel gaat doen.
0: Ja, ik mag toch hopen dat het hele plein dit meezingt?
1: Ja, kleuren gaat hij sowieso doen, denk ik.
0: Ja.
1: Dat verwacht ik.
0: De nieuwe versie, hè?
1: Niet
0: de oude, maar de nieuwe. Ja, ja.
1: En voor de rest, geen weddenschap.
2: Nee.
1: Geen weddenschappen.
0: Maar het leuke is we zijn er live bij.
1: Ja.
0: Ja, we zijn er. Ja, jij ook, schat.
1: Jij ook eens een keer.
0: Je bent er eindelijk ook weer bij.
1: Ook eens een keer. Ik was er vorig jaar ook gewoon, toch?
0: Gast, vorig jaar was jij er niet.
1: Vorig jaar was jij er niet, vriend.
0: Nee.
2: Hoe kan jij dan zeggen dat ik vorig jaar heb opgebouwd?
1: Bouke heeft vorig jaar opgebouwd.
0: Ik heb helemaal niet gezegd dat jij vorig jaar opgebouwd hebt, maar
2: zal ik
0: vind het wel leuk.
2: Er even bij pakken?
0: Ja, graag.
1: En Marcel en ik hebben opgebouwd.
2: Ja.
0: Maar we zijn wel blij dat je er weer bij bent.
2: Net als verleden
1: jaar. Om op te bouwen.
0: Net als verleden jaar, want jij was er niet. Maar goed, we zijn er live bij. Dus mocht je er om wat voor reden niet bij kunnen zijn. Bijvoorbeeld, je hebt geen vrijdagkaarten.
2: Ja, dat is jammer, joh.
1: Bijvoorbeeld.
3: Het grootste deel van de mensen heeft dat probleem.
0: Ja. Ik hoor net, Ronald geeft ze nog weg op zijn Instagram-account. Zoek hem op. En dan kun je er live bij zijn. Real.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dit is Luidje Weekend In op Radio Lelystad.

0: En traditiegetrouw openen we de tweede uur met Nickelback, met S-A-X. Zo staat hier in het beeldscherm vermeld. En als u denkt, waar is Jeroen? Ja, dat is een soort spoorzoekertje, maar hij ligt hier onder het bureau op dit moment. Kun je ook niet zien op de visual radio, zie ik.
1: Nee.
0: Maar hij ligt letterlijk onder het bureau, want hij is een kastje aan het vervangen.
1: Ja.
0: Er was een kastjestuk en hij heeft nu de taak gekregen om die er terug op te zoeken. Hij zit nu aan mijn knie.
1: Hey, sommige details moet je niet op de radio
0: Jeroen,
1: vertellen.
0: Pas op, straks ben je helemaal zwanger. Maar goed, in ieder geval, het is leuk dat je aan de andere kant zit luisteren. Dit is Luidje Weekend. En tot 11 uur zijn we er vandaag.
1: Mm-hmm.
0: En daar zijn we ons een klein beetje aan het voorbereiden. Toch wel een beetje op Jordaan en Polder. Maar we hebben ook een aantal andere interviews, toch, René?
1: Zeker, zeker. En niet alleen interviews, we hebben ook andere items.
0: Wat dan?
2: Waar heb ik dat meer gehoord?
1: Nou, waar heb ik dat meer gehoord? Nou, dat ga ik je laten horen.
0: Nou.
1: Deze doe ik even aan. Die loopt al een tijdje. Even zien. Dan moet die. Ja. Het gaat even om.
0: Wat is dit?
1: Wat zo gaat komen. Dit is. Hoe heet het? Live in the Northern Town van de Dream Academy.
0: Oké.
1: Maar het gaat om het stukje wat er nu aankomt. Dat is namelijk. Dat is het voordeel van samples. Hè. Het zijn altijd kleine stukjes uit andere nummers.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt het of met de pitch control omhoog gegooid of naar beneden gegooid. En dan gaan ze daar wat mee doen. En in dit geval was dat dit stukje.
0: Hey. Maar dat ken ik wel.
1: Ja, maar dat ken jij van deze.
0: Ja!
1: Dario G. Die heeft dus gewoon even een beetje leentjebuur gedaan bij Live in the Northern Town van de Dream Academy.
0: Ja.
1: En daar heeft hij een knijter van de hit mee gescoord. Dus wat gaan we dan draaien? Het origineel?
0: Nee.
1: Of Dario G?
0: Dario, hè?
1: Dario.
0: Ja.
1: Wat zei je, Jeroen?
3: Eén.
1: Dat is toch
3: jij even verder met je kassie.
1: Nou, ik zal vandaag eens een keer een hand over dat hart inhalen. We laten deze gewoon lopen.

0: Dit is onze guilty pleasure.
1: Zeker.
0: Chris Brown en featuring Leon Thomas met Falling hier bij Radio Lelystad. Een lekker groovy nummer voor een zwoele vrijdagavond. Zo klinkt het wel hier bij Radio Lelystad, maar er gebeurt nog veel meer, toch jongens?
2: Onder één kapster.
1: Ja, altijd fijn dat je inderdaad gewoon muzikaal je beetje mag uitleven om twee nummers bij elkaar te zoeken die een overeenkomst hebben. Of eentje die je niet verwacht. Of zo'n dingetje dat mensen thuis denken. Oh, is dat zo? Dat wist ik niet. Wat leuk dat je het vertelt.
3: Nou, wat leuk dat je dat vertelt.
1: Dankjewel. Dit is er namelijk zo eentje. Want sommige muzikanten, ja, die laten hun stempel natuurlijk overal achter. In dit geval heeft Dave Grohl dat gedaan. Voor de mensen die hem niet kennen. In zijn jonge jaren lijkt hij heel erg op de drummer van Nirvana.
3: Heel erg, ja.
1: Precies.
3: Had een broer van hem kunnen zijn.
1: Je verwacht het. Nicest guy in rock'n'roll. Wordt hij ook wel genoemd. Maar hij heeft zo rond 2001 heeft hij ook bij twee andere bandjes gespeeld. Eentje, daar zit ene Jack Black in. Die formatie die heet Tenacious D. Daar speelt hij ontzettend hard op de drums op Tribute. Ja. Ook te zien in de videoclip als De Duivel. En hij speelde ook op het legendarische Songs for the Deaf van de Queens of the Stone Age. Nou, ik heb dus meegenomen onder andere Tenacious D en Queens of the Stone Age. Dit is Tribute en hierna volgt de Queens of the Stone Age. No One Knows.
4: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said, play the best song the world, or I'll eat your soul. Well, me and Kyle, we looked at each other.

0: Queens of the Stone Age. God is in the radio, was het, Vincent.
1: Ja, daarom was een kleine rectificatie. We hebben een rectifica.
0: Ja, ja, ja, daar moeten we zo'n mooi jingeltje voor maken.
1: Ja, die schijnt het te zijn.
0: Ja, ja, maar niet bij ons.
1: Nee, wij maken hem veel leukere.
0: Ja, ik ga daar eens goed over nadenken. Want in augustus ga ik natuurlijk weer allemaal jingeltjes maken.
1: Ja, daarom.
0: En ik wil ook van die gekke credootjes hebben. En ik wil eigenlijk gewoon een gezongen intro hebben.
1: Ja.
2: Een gezongen intro?
1: Ja, zonder dat ChatGPT dat voor ons doet.
0: Ja.
1: Of Copilot of een van de anderen.
0: We hebben natuurlijk onze eigen zangeres.
2: Ja.
1: Nou, die kan zingen. Dus.
0: Die kan zingen, dat is wel makkelijk.
1: Ze moet alleen een songtekst hebben daarvoor.
0: Ja, dus we moeten ervan schrijven.
2: Oh, dus we gaan echt liedjes als...
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik ben fan.
0: Ik vind dat een goed radioprogramma heeft dat gewoon.
1: Maar krijgen we dan straks ook gewoon Luid Je Weekend in Greatest Hits?
0: Kan. Alle 13 dood. Ja. Dat soort albums gaan we uitbrengen.
1: Een toontje hoger.
0: Maar zover is het nog niet. Eerst nog maar eens even...
3: Het Lelystadse nieuws.
2: Ja, we gaan door naar het Lelystadse nieuws. De jonge ondernemers die bij ons in de stad wonen. En één daarvan is aangeschoven. Robin Joenje. Robin, goeie avond.
4: Goeie avond.
2: Welkom in een radiostudio.
4: Ja, dankjewel.
2: Hey, vriend, eerst even ter introductie, want je bent echt student. Hoe oud ben je eigenlijk?
4: Ik ben nu 22.
2: Ja, want dat is belangrijk voor de rest van dit verhaal namelijk. Want je doet een opleiding.
4: Ja.
2: En bij die opleiding zei ze geloof ik iets van... Zet een bedrijf op. Of hoe ging dat eigenlijk?
4: Nee, er is een ondernemerschapswedstrijd. En ik heb toevallig een onderneming opgezet. En daar heb ik dus meegedaan. En die heb ik gewonnen. Dus dat is hartstikke leuk natuurlijk.
2: Ja.
4: En nu gaan alle winnaars van alle scholen in de regio het ook tegen elkaar opnemen. En dat is binnenkort. Dus dat is hartstikke spannend natuurlijk.
2: Maar wacht even, we beginnen bij het begin. Je doet een opleiding en daar zeggen ze nou, weet je wat... we zijn op zoek naar mensen die willen ondernemen.
4: Ja,
2: je had al een onderneming of...
4: Ik was bezig met opzet van onderneming. En eigenlijk de bedoeling van die wedstrijd is om studenten te stimuleren om te ondernemen. Zeg maar. Dus als je een onderneming wil opzetten of aan het opzetten bent of iets, dan kun je meedoen.
2: Ja.
4: Ja, dat is waar het op neerkomt.
2: Oké, en we mogen het publieke omroep hebben, dus we mogen niet te veel reclame maken.
4: Okay.
2: Dus we kunnen niet te vaak zeggen hoe de naam van het bedrijf is, maar je kan wel uitleggen wat het bedrijf doet.
4: Dat klopt, ja. Nee, het is best wel een nieuw concept. Het is wel vet, vind ik zelf. Het is namelijk een AI-receptionist.
2: Yeah.
4: Een AI is natuurlijk hartstikke actueel nu, heel leuk. En een AI-receptionist, ja, dat is eigenlijk alles wat een receptionist doet en meer. Het is niet ziek of iets in die richting, dus...
2: Dat is sowieso wel fijn.
4: Ja.
2: Haalt alleen geen water en koffie, dat dan weer niet?
4: Dat niet, nee, helaas.
2: Maar wat moet de AI-receptionist wel doen?
4: Nou, het kan heel veel dingen doen, zoals bijvoorbeeld gewoon oproepen opnemen, afspraken in je agenda zetten.
2: Ja.
4: Het kan follow-ups sturen op WhatsApp. En het doet heel veel eigenlijk.
2: Maar hoe moet ik dat maar voorstellen? Mijn telefoon gaat, ik denk, ik heb even geen plek om op te nemen.
4: Ja, dan neemt hij automatisch voor je op. Dat is waar het op neerkomt, heel simpel eigenlijk.
2: Maar dan denken die mensen aan de andere kant dat ze dan echt iemand aan de telefoon hebben? Of is dat niet de bedoeling?
4: Nou, met de wetgeving is dat wel wat trickier. Dan moet je verplicht wel aangeven van, hey, dit is de digitale assistent.
2: Ja.
4: Maar het klinkt echt enorm realistisch. Het zou je verbazen.
2: Oké, en die neemt dan op. En dan daarna kan diegene ook echt interactief praten dan met die assistent? Of kan alleen zeg maar à la voicemail iets inspreken?
4: Nee, het is wel echt een gesprek. Hij reageert ook echt op basis van wat iemand zegt. Hij kan ook echt in ondernemers hun agenda ook echt afspraken zetten op basis van het gesprek.
2: Oh.
4: Ja, dus het gaat wel wat verder.
2: Dus als de Belastingdienst zelfs kan, gewoon gelijk ophangen?
4: Ja.
2: Gewoon gelijk. Tuut, hoor je dan?
4: Ja, oké.
1: Of als er gebeld wordt vanuit Thailand.
2: Hey, en waarom... Want ergens heb je dit concept helemaal bedacht.
4: Ja.
2: Hoe kwam je hiertoe? Had je zelf geen zin om je telefoon op te nemen? Word je zo vaak gebeld?
4: Ja, nee, dat is een goede vraag. Nee, ja, ik heb eigenlijk altijd een ondernemer willen zijn. En ik zat een beetje te denken van, AI is natuurlijk hartstikke happening nu. Dus ik zat te kijken, wat zijn de mogelijkheden?

0: echt heel vroeg in die zin. Het is niet veel bedrijven die het doen, of het is nog niet heel erg geaccepteerd in die zin.
1: Ja, precies. Maar het kan dus ook zelfs je agenda beheren.
0: Klopt, ja, ja.
1: En daar gaat het bij echt heel veel mensen mis, hè? Dat agenda.
0: Ja.
1: Dubbele boekingen, noem het allemaal maar op.
0: Dat mensen daar bang voor zijn, bedoel je?
1: Nee, dat gebeurt gewoon. Dat je er iets inzet en dat je dan thuis komt en dat je partner zegt, wat heb jij gedaan?
0: Oh, zo, ja.
1: Want we gingen naar mijn schoonouders, zoiets. Of we gingen naar, weet je wel, je gaat iets doen en dan blijkt dat je een andere afspraak erin hebt gezet. Dus daar kun je oplossingen bieden.
0: Dat klopt. Ja, als het goed is, maakt het geen fouten. Als het goed is.
2: Maar dit is een gebruikersdingetje. Want heel veel mensen hebben een privéagenda, hebben een werkagenda, hebben een agenda van een sportclub, hebben een agenda van weet ik veel wat van hobby's hebben. Ja, al die agenda's moeten ook met elkaar praten. Want anders dan heeft het nog geen nut.
1: Dus... Maar kan die assistent dan meerdere agenda's ook gewoon bedienen?
0: Zou in theorie wel kunnen, ja.
1: Oké. Okay. Hey, en dit is natuurlijk, je bent ondernemer of niet, maar het is een abonnementvorm dan, hè?
0: Klopt. Ja.
1: Want anders dan verdien je er daarna niks meer aan.
0: Ik drink er niet genoeg aan, nee precies. Nee, wel een abonnement.
1: Is het idee al, zeg maar, je bent een start-up, dus het bedrijf is in de maak. Maar kunnen mensen al wel klant worden of is dat nog niet? Hoe werkt zoiets?
0: Goeie vraag. Mensen zouden zich nu in theorie wel kunnen aanmelden. We hebben een website live waarbij mensen zich vroegtijdig kunnen aanmelden. En deze maand gaan we live. Dus hartstikke spannend natuurlijk.
1: Noem maar even één keer die website. Want nu zitten er mensen aan de andere kant in de rekening. Wat doet hij?
0: Omdat je het zo lief vraagt. Het is www.foxflow.nl.
1: Ja. Maar hoe spel ik dit?
0: V-O-X-F-L-O-W.
1: Kijk, dat is even belangrijk, want anders kom je op verkeerde plek misschien uit. En dat wil je niet.
0: Nee,
1: oké, dus je kan je daar alvast inschrijven. En dan even terug naar een wedstrijd, want je hebt de wedstrijd al gedeeltelijk gewonnen.
0: Klopt. Ja, van mijn school zelf gewonnen. En alle winnaars van alle scholen gaan nu tegen elkaar opnemen.
1: En waar gebeurt dat en wanneer?
0: Dat is 18 juni bij de Makersfabriek in Zwolle. En de pitch hebben we al gehad voor de hoofdprijs. Ja. Dus die ga ik natuurlijk ook winnen. En er is nog een secundaire prijs. En dat is voor wie de meeste stemmen krijgt. Voor een bepaalde video die we allemaal hebben gemaakt.
1: Aha.
0: Ja.
1: En daarvoor heb je stemmen nodig.
0: Daarvoor heb ik de luisteraars nodig.
1: Dat zou ik zeggen, pak nu even je momentje voor een oproepje.
0: Nee,
1: want de stemmen is altijd handig.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, alle mensen in Lelystad. Ik ben de enige Lelystedeling die meedoet. Dus als je trots bent op waar je vandaan komt, stem op Robin Joenje. Dat kan op de INN Regio Zwolle website. Ik zou het waarderen.
1: Hartstikke goed. Helemaal gratis ook stemmen?
0: Helemaal gratis, zeker.
1: Kijk, ja. Dus allemaal maximaal stemmen. En dan wint hij die. Als je eerste wordt, zeg maar. Of je wint met de hoeveelheid stem. Wat kun je dan winnen? Is dat een geldbedrag? Of?
0: Het is een geldbedrag, inderdaad. Ja, dan win je €250. En voor de hoofdprijs kun je €500 winnen.
1: Ja.
0: Maar ja, ik ga natuurlijk toch voor die hoofdprijs. Bij de hoofdprijs kun je ook het podium krijgen voor een bepaald evenement. Ondernemersevenement.
1: Ja.
0: Dat lijkt mij natuurlijk heel vet.
1: Want dan ga je staan shinen op dat podium en verkopen waarom dit het nieuwe is, waardoor je...
0: Ja.
1: Maar dan zitten al die telefonisten straks thuis, hè?
0: Ja, dat is een veelvoorkomend misconceptie. Het is eigenlijk de bedoeling dat het ter ondersteuning is van receptionisten, niet ter vervanging.
1: Oh, zodat ze koffie kunnen gaan halen.
0: Precies, kunnen ze met belangrijkere dingen bezighouden. Ja.
1: Oh ja, nee, inderdaad. En ben je niet bang dat mensen denken, ach, gaat... Want ik heb altijd, als ik zo'n chatbot heb, hè, weet je wel, dat ik dan denk... Oh nee, het eerste wat ik vraag is, kan ik iemand echt spreken?
0: Ja.
1: Heb je daar niet het idee van, oh ja, dat mensen denken, oh ja, maar ik wil echt iemand spreken? Of?
0: Ik denk dat mensen het voornamelijk fijn vinden dat ze goed en snel geholpen worden. Ja. En met onze service is het ook zo, als mensen gewoon expliciet zeggen van, ik wil graag persoon spreken, dat ze ook doorverbonden worden. Ze willen niet die restrictie voor ze op ze leggen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik snap wel waar je vandaan komt.
1: Ja, precies. Maar het is misschien gewoon ook nog een beetje voor ons wennen. Want vaak word je beter geholpen door een chatbot dan een echt persoon. Eigenlijk, stiekem.
0: Ja, als het goed werkt wel,
1: als het goed werkt wel, inderdaad. Ja, ja precies, inderdaad. Oké, nou ja, heel gaaf. En laten we hopen dat dit een Lelystadse product wordt. We hebben een aantal van die Lelystadse producten hebben we al, hè. Goed geslaagde dingen. Zoals bekertjes, plastic bekertjes, heel groots in Nederland. We hebben iets met maaltijden voor vliegtuigen. We hebben nog een paar dingen die hier in Lelystad ontstaan zijn. En dat is hier helemaal uitgegroeid. Laten we hopen dat Foxflow hier ook eentje wordt in Lelystad.
0: Ik ga het niet hopen, ik ga het maken gebeuren.
1: Gewoon manifesteren.
0: Ja, precies.
1: Heb je al een kantoorruimte geboekt hier in Lelystad of dat nog niet?
0: Bijna wel, ja.
1: Oh, oké. Waar ga je zitten? Want dan kunnen we langskomen.
0: Dat is bij Just Data. Dat is een bedrijf die heeft een groot kantoorpand. En daar wil ik eigenlijk ook een kantoortje huren.
1: Ja, je wil gewoon een stoeltje huren daar.
0: Ja, precies.
1: Zitten

0: Allemaal IT-mensen, superhandig voor het programmeren ook.
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, hartstikke goed. Hey, Robin, wij wensen jou heel veel succes.
1: Hartelijk bedankt.
0: Wat was de datum ook alweer van de finale?
1: 18 juni.
0: Ach, dat gaat ook zo snel ook, hè?
1: Klopt, ja.
0: Ben je een beetje gespannen of valt het mee?
1: Nou, ik weet dat ik ga winnen, dus er is niks om spannend over te zijn, ja.
0: Netjes, netjes, netjes. En maar goed, heel veel succes. Wij duimen met je mee en we kunnen in ieder geval alvast stemmen op die website... om jou nou, in ieder geval de tweede plek al te krijgen. Kan je ook 1 en 2 pakken?
1: Dat kan. Is nog niet eerder gebeurd? Hey. Kan wel. Dus misschien word ik de eerste. Dat moeten we zien.
0: We gaan het zien gebeuren. Maar goed, ja. Dankjewel dat je er was en heel veel succes.
1: Dankjewel.

0: Dit hoef je toch niet meer af te kondigen?
1: Nee.
2: Dus ABBA toch?
0: Ja, ja. Inderdaad, die.
3: Fout, maar goud.
4: Ja, laten we even kijken naar Fout, maar goud. Het is echt de periode ook van foute muziek. We zijn er weer helemaal in. En
0: hoezo,
4: en...
2: Sommigen zijn er niet uit geweest.
0: Ik zit er niet in, hoor. Naar mijn idee.
2: Wat een kom. Echt wel.
4: Ja.
2: Vliegbeest.
0: Oh.
4: Ja.
0: Ik hoor net dat ik er wel in zit.
2: Echt wel.
4: En een fan, ik mocht iets uitkiezen. En toen kwam ik voorbij de Venga Boys, of de Benga Boys, maar net hoe je ze wil noemen. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook wel echt... Weet je wel, dit is een beetje zomers.
2: Maar is dit ook weer zo'n oei?
4: Ja, dit is precies een oei. Ja, precies. Ja, we gaan ervan genieten, want we gaan naar Ibiza.

0: White. Van de jaren 90.
1: Ja, die kale Barry White.
0: Een kale Barry White. Iets slanker was hij ook. Hij was ook wel vol in die tijd.
1: Ja, nou ja, vooral gespierd. Hij is nu voller.
0: Ja, hij is nu wat voller. Ja. In ieder geval, we hebben het natuurlijk over...
1: Hij zit ook vol in series.
0: Ja, ook ja. LL Cool J en Boys to Men.
1: Zeker.
0: Hey Lover. En waar stond het LL voor?
1: Lady Lover Cool James.
0: Dat bedoel ik.
2: Wat is er deze week te doen in Lelystad? Je hoort het in de Uitagenda.
3: Ik zeg holy camoli, ik ben nog niet klaar met scrollen. Ja, ik ben weer bovenaan. Jezemine, de pagina is unbelievable groot.
0: Okay.
3: Musical After Hours in de Kubus. Kijk even op de website van de Kubus. Daar vind je trouwens nog steeds heel veel leuke dingen om te zien. De Lelystadse boer, buitenbios. Het prachtige buitengebied van Lelystad ontdekken kan op heel veel manieren. Dat dus. Daar heb je ook de roofvogels van de Oostvaardersplassen. Blijf ik benoemen, want het is gewoon enorm gaaf, zo'n roofvogel. Denk aan de klauwtjes, ik heb ze in mijn handen gehad.
1: Niet van deze vriend.
3: Niet van deze vriend, nee, maar
1: dan heb je geen eindje meer.
3: Ik post nog wel even ergens een fotootje. Jam sessie in de Kubus. Funk, rock, pop en soul. Allemaal te doen. Is trouwens hartstikke gaaf. Heb ik al een paar keer gedaan. Echt heel erg tof. Radiocafé in de Biep. De boekstartdag met Gonny. En volgens mij heeft René ook nog wat.
0: Ja, in de Meerpaal is vandaag nog wat te doen. Nou ja, daar ben je dus nu wel te laat mee, want het begon 7:15.
3: Mm-hmm.
0: En daarna gaat het pas een zaterdag 29 augustus verder.
1: Oh,
0: hè? Ja,
1: de Meerpaal. Een lange zomerstop.
0: Ja, de Meerpaal gaat in zomerreces.
1: Maar vanwege de Meerpaaldagen?
0: Ik denk het wel.
1: Ja. Ja.
0: En die zitten er ook nog tussen natuurlijk.
1: Dat er.
3: Hey, hebben wij volgende week ook nog niet iets?
0: Jawel. Moeten we daar nog over hebben?
3: Ja, kunnen we zo wel even doen.
0: Gaan we kaartjes weggeven voor de vrijdag?
1: Oh, nee, die heb ik niet meer.
3: Op, jongen.
0: Die zijn er niet
3: jammer,
0: meer.
3: Jammer.
0: Hè, wat jammer.
3: Hey, wat is dit?
0: Zomerse muziek, zomerse klank op je radio. En dat kan er maar van één zijn. De Beierische Motorwerken, oftewel Bob Marley en de Wailers. Dit is Satisfy My Soul. Please.

0: Kind girl.
1: Anastasia, Not That Kind, hier op Radio Lelystad. En dan brengt het ons bij bijna bij 10 uur. En dat betekent dat we nog maar een uurtje hebben.
2: Zo weinig?
1: Ja, en dan moet je weer een volle week wachten. Maar eigenlijk 2 weken wachten voor een nieuwe uitzending van Luister Weekend.
3: Maar als je niet kan wachten, kan je gewoon terugluisteren. Na 11 uur terugluisteren. Ja. Dus als het nu dinsdag 3:15 is en je staat op schoolplein... kindjes op te halen met de oortje in. Nou, gewoon lekker luisteren.
1: Ja. Ja.
3: Hartstikke welkom.
1: Kan gewoon namelijk.
4: Via de website.
0: Ja, dat gewoon doen.
1: Zeker. Ja. Je moet een beetje dat strijken moet je wel een beetje leuk maken.
3: Natuurlijk. Je moet het uitstrijken.
1: Ja, vooral. Vooral. Daarom duurt het ook drie uur.
0: Nou, zeg je nou een uitstrijkje?
3: Dat kan ook. Ja. Kan ook met ons op de
1: achtergrond. Gaat even rock en rollen met Tracy Ullman.
3: Ja, na de breakaway.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
5: Dit is Luid je weekend in op Radio Lelystad.

0: What
1: I've done.
0: What?
1: I've done.
2: Dat?
1: Linkin Park.
3: Lekker.
1: Ja, dus ja. We openen wel met de gitaar het tweede en derde uurtje.
3: Doen we graag. Even wakker worden, toch?
1: Ja, zo.
3: Even activeren.
2: Soms heb je zo'n inzakmomentje naar de waterstanden en zo. En dan moet je even wakker worden.
1: Ja, eens. Over wakker worden gesproken.
4: Terug naar de jaren 90. Dit is Gen Y.
0: Ja, en dan kunnen we in dit geval kort over zijn. Want start er maar gelijk in. Dit is...
2: We dansen.
0: The Sound.
1: Ja, we dansen.
2: Ja, ja.
0: Is dat het vrije vertaling?
2: Ja.
0: Ja, jij hebt een nieuwe ring,
1: Ik had 375 dagen.
2: Ja. Ja, nog net geen 300 of 490.
0: En Rikke heeft ook al een tijdje Duolingo gedaan. Die heeft er ook een liedje mee gemaakt. Dat is dit.

0: Enrique Iglesias hier bij Radio Leesdorp met zijn Bailamos. Toch de zomerse klank alvast, jongens.
1: Absoluut.
0: De temperaturen zijn heel even een paar weekjes weg.
2: Hé?
1: Nou,
2: wanneer?
0: Nou, we hadden echt een bloedverziekende hitte.
1: Het was vandaag ook warm in het zonnetje.
2: Ja.
3: Heb ik geen tijd voor gehad, hoor, voor het zonnetje?
1: Nee, geen pauze.
2: Nee.
3: Officieel wel.
2: Dus?
3: Moet je hem wel nemen.
1: Ja.
2: Ja, maar
3: ik werk gewoon door achter mijn bureautje.
1: Ja, dat is toch. Moet je niet doen. Ja,
3: nee. Loop ik even naar beneden, haal ik even een broodje en dan ga ik weer naar boven.
2: Pak ik even de biertje in.
1: Zo'n toetsenbord vol met tosti, weet je wel.
3: Dat je echt dit doet, zeg maar.
1: Ja.
3: Oh, hier ook trouwens.
2: Heel vies punt.
1: Stop het terug.
2: Even voor onze collega's, graag niet je tosti eten boven het toetsenbord.
3: Nee, nou, dat is, er zit ook tabak in.
1: Ook
3: die
1: geen
3: vind
1: soep.
3: Ik helemaal bijzonder.
0: Shaky roll, hè?
3: Ja,
0: alvast.
3: Ja, dat dus. Maar goed, 22, dubbele punt 10.
4: Het Lelystadse nieuws.
0: Ja, laten we alvast vooruitblikken, want morgen zitten we weer in de Flevomeerbibliotheek. En daarvoor hebben we aan de telefoon Job Wakkeldij. Job, goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Ja, morgen mogen we weer naar die bibliotheek toe, hè?
5: Ja, super, hè?
0: Ja, waarom doen we dat eigenlijk iedere maand?
5: Nou, weet je wat het leuke is aan radio maken vanuit de bibliotheek? Dat mensen ons niet alleen kunnen horen, maar ook kunnen zien. Je ziet daar hoe radio gemaakt wordt. Je ziet wie onze gasten zijn, politieke gasten, andere gasten. Je kunt er zelf naar komen luisteren. En ja, je kunt ook altijd nog een vraag stellen aan een van die gasten.
0: Ja, het wordt nog dichter bij de mensen dus.
5: Zeker, zo is het.
0: Ja, en wat kunnen we zijn als we morgen naar de bieb toe komen allemaal verwachten dan?
5: Ja, we zitten er 4 uur lang, dus dat is best een tijdje. Tot 4 uur, van 12 tot 4. En het begint traditioneel met het programma van Floyd Bonder. Die praat meestal met raadsleden over al het politieke werk. Dat gaat hij morgen ook doen, maar dan heeft hij Murat Aktan. Dat is de fractievoorzitter van Jong Lelystad. Mm-hmm. En dat is bijzonder, want hij was de grootste partij. En zij hebben juist vandaag het raadsakkoord gepresenteerd, waar Lelystad de komende 4 jaar door geleid gaat worden. En ja, we hebben de primeur, denk ik. Murat is morgen bij Floyd om 12 van 12 tot 1 in de bibliotheek.
0: Ja.
5: Om daarover te praten.
0: En voor ons idee, eigenlijk is Murat een beetje, zeg maar, de premier van Lelystad dan geworden, omdat zijn partij de grootste is, toch?
5: Ja, dat werkt in de lokale politiek helemaal niet zo.
0: Oh, oké.
5: Wie de premier en de minister zijn, dat heet natuurlijk in het lokale jargon de wethouders. Mm-hmm. Ja, dat weten we nog niet, dat is nog niet gepubliceerd. Maar morgen gaat het dus nog niet over de poppetjes, maar gaat het over de inhoud.
0: Ja,
5: ja, dan is Floyd natuurlijk wel aan tafel gezeten de afgelopen maanden met alle partijen. En hij was en is de grootste partij. Dus ja, hij zal best kunnen uitleggen waarom het plan wat ze gepresenteerd hebben volgens hun een goed plan is.
0: Hoe gaat het landschap van Lelystad er de komende 4 jaar uitzien qua plannen in ieder geval?
5: Ja, dat is nu allemaal, zeg maar, openbaar geworden. Mm-hmm. Dus vers van de pers gaat hij daarover vertellen. En ik neem aan dat Floyd hem ook kritisch gaat vragen. En ja, er zijn ook een paar partijen die niet meedoen. Hoe kijken die er dan tegenaan?
0: Oh ja. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hey, wat hebben we nog meer mooi allemaal voor je in de bieb? Want het is niet alleen politiek, toch?
5: Nee, zeker niet na die relatief zware kost gaan we naar de licht- en luchtigheid, zal ik maar bijna zeggen. Maar ja, daar weet jij meer van dan ik, want jij hebt natuurlijk het radiocafé morgen.
0: Ja, dat klopt helemaal. Ik krijg iemand van de buurtcamping. En dan moet je je voorstellen voor de mensen die niet op vakantie kunnen. Die kunnen toch een beetje op vakantie, want we hebben gewoon een camping in Lelystad. En zo ook in de Wold. En daar komen ze morgen over vertellen hoe dat precies werkt en waarom dat er eigenlijk is. En we hebben een hele jonge ondernemer die kans maakt op een enorme prijs. En die heeft een heel goed idee bedacht. En die begint daar dus echt een bedrijf mee.
5: Superleuk, superleuk. Ben al die serie. Maar ja, dan gaan we door daarna met het programma over Lelystad gesproken. Dat mogen wij samen doen. Dat is het tweede politieke programma van de zaterdag. Daarin praten we altijd met een van de bestuurders. Dus een van de wethouders of de burgemeester of mensen die daar in de buurt komen. Ja, wij dachten, Jan-Nico Appelman is nu nog wethouder tot 30 juni. Want dan moet het nieuwe college geïnstalleerd worden. Die is dan natuurlijk tijdelijk. Je vraagt natuurlijk af, joh, wat kun je nou eigenlijk doen als je tijdelijk wethouder bent? Wat heb je gedaan de afgelopen weken? Wat zit er in je portefeuille? Wat ga je nog doen komende weken?
0: Ja, precies, ja. Want de stad moet ondertussen wel gewoon nog even bestuurd worden, hè?
5: Ja, en deze drie zitten ook niet stil, hoor. Ze komen natuurlijk alle drie niet terug in het nieuwe college. Want ook Sjaak Kruis gaat niet door.
0: Mm-hmm, ja.
5: Maar Tjerk van der Zand samen met Janneke Appelman en Sjaak Kruis, ja, die geven nog wel even gas, zal ik maar zeggen.
0: Ja, die doen nog wel even een dingetje. En dat, daarna gaan we ook nog een beetje feest vieren?
5: Ja, de Lelystad is natuurlijk één feest, roep ik altijd, hè. Maar wat we samen met de evenementencoördinatie in Lelystad doen, is natuurlijk doorpraten over alle evenementen die de komende maand weer in onze mooie stad te beluisteren en bezoeken zijn. En dan zal ik er een paar noemen. We gaan het hebben over Lely Connect. Wat dat is en waarom dat is. Natuurlijk, bij ons op het beste beladen moment gaan we praten over Sensation. Ja, die moeten het sinds kort zonder een grote inspirator en oprichter Tom Umbels doen. Mm-hmm. Ja, daar gaan ze natuurlijk bij stilstaan, maar ze gaan wel gewoon in zijn geest door. De Groene Veldendagen komen langs, de Sidda Dorpmarkt, ja, en natuurlijk de Nationale Oldtimerdag kan ook niet ontbreken.
0: Ja, ja, ja, precies. Ja. Een van de grootste evenementen van Lelystad is dat, geloof ik, hè?
5: Het is een van de grootste evenementen van Lelystad, zeker waar. Internationaal echt bekend. En meestal is het best redelijk weer en is het, ziet het er super mooi uit. Gewoon aan de kust bij de Batavia. Nou ja, afgelopen jaren deed Omroep Flevoland samen met Radio Lelystad daar verslag van. De omroep heeft, als ik het goed begrepen heb, maar daar weet jij meer van afgehaakt. Maar Radio Lelystad is er al gewoon en gaat ook daar weer live verslag doen van dit geweldige evenement.
0: Ja, en zo is het. Dat klopt helemaal inderdaad. Wij blijven er gewoon zijn, dus je kan het altijd meemaken als je er niet naartoe kan komen. Maar ik zou toch echt adviseren, jongens, stap dan in de auto. Vier dat vaderdagfeestje, want het is toevalligerwijs ook een vaderdag. Vier dat vaderdagfeestje bij ons op de Batavia Boulevard. Want ze hebben dit jaar maar liefst 400 automobielen klaarstaan om te bezichtigen. Ja, dat is toch fantastisch?
5: Dat zijn er nogal een aantal. Nou ja, het mooie is, overigens, je zei, wij zijn er live bij, maar net vergeten te vertellen. We zijn tegenwoordig niet alleen de Biep te vinden, maar ook met Lely Connect zullen we live vanaf het festival uitzenden.
0: Ja, dat klopt helemaal, hè. Ook daar komt onze lokale studio weer te staan. En zullen er allemaal mensen aanschuiven. Dus ook dat wordt weer gezellig voor als je er niet bij kan zijn. Maar ook daarvoor geldt, kom toch gezellig naar het festival toe. Want dat is ook leuk. En dan mag je ook bij ons komen kijken.
5: Nou ja, en dan zie je dus, dit is een greep uit alle evenementen. We hebben ook altijd de agenda, er zijn er nog veel meer. Maar als iemand zegt, er is een Lelystad nooit wat te doen, heeft hij echt onder een steen gelegen.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Dat bewijst dat programma inderdaad ook maar weer keer op keer dat er van alles te doen is en voor ieder wat wils ook, hè?
5: Zeker, zeker.
0: Ja, ja, helemaal goed. Nou, wij kijken ernaar uit morgen vanaf 12 uur in de Flevomeerbibliotheek. En we gaan er weer een feestje van maken met z'n allen.
5: Dat gaan we doen.
0: Helemaal goed, dankjewel voor je info, Job.

0: Agda in de Munnik. Ook wel bekend als Agnee in de Vrunnik.
1: Bijvoorbeeld.
0: Maar best lekker. Daarop. Niet of nooit geweest. Niet of nooit geweest. Dat is een van de twee.
2: Of, vol met
1: precies, ja, dingen, diepgaand hè? Gesprek.
0: Zeker.
3: De hiphop classic.
0: Heb ik vaker last van.
1: Ja, nee, prima. Hey, ik wil jullie even meenemen terug naar 1996.
0: Ja, ik ga mee.
1: Top. Ik was toen 13 jaar. Mijn zus die was 15, 16 jaar. Die had toen een vriendje. En die kwam op een gegeven moment met een cassettebandje. Met gasten erop die aan het rappen waren. Met een vrouwtje erbij. En het klonk allemaal een beetje, nou ja, niet zoals de rest allemaal klonk.
0: Mm-hmm.
1: En wij hadden zoiets van, oh, dit klinkt wel heel super gaaf. Dus wij hadden thuis dat bandje non-stop aanstaan. Mijn ouders vonden dat wat minder leuk. Maar goed, op een gegeven moment
0: uiteindelijk
1: kwam er,
0: zijn die het ook gaan waarderen.
1: Nou, nee, mijn vader niet, maar mijn moeder uiteindelijk wel. Okay. Nee, maar op een gegeven moment bleek dat zij naar Nederland toe kwamen. En toen hadden wij zoiets van, oh vet, daar gaan we naartoe. Dus wij tegen onze ouders van, joh, wij gaan daar naartoe en dit en dat. En mijn moeder die had zoiets van, nou, dat is leuk. Waar is dat? Nou, dat is in Ahoy.
0: Ja.
1: Oké, hoe gaan jullie daarheen?
0: Met de trein.
1: Nou, we gaan gewoon met de trein en dan doen we daarna, hup, gaan we weer terug. En is het toch allemaal niet zo moeilijk. En daar dacht mijn moeder toch iets anders over. Dus Okay. Die had zoiets van, nou, jullie gaan er niet alleen heen met z'n drietjes. Ik rij wel.
0: Oh, oké.
1: Nou, super. Ja. Hartstikke tof. Ja. Dus op de heenweg, wij de cassettebandje erin. Want toen hadden we gewoon nog de cassettespeler natuurlijk in de auto. Ding op vol volume, waar mijn moeder deed iedere keer weer van, joh, doe maar even wat zachter, want ik moet opletten, ik moet rijden. Toen waren we in Ahoy. Super vet concert gehad. We zaten echt Jezus hoog. Mijn moeder die zat echt wel heel stijf geklemd om dat relinkje van dit is heel hoog. Maar echt fantastische avond gehad. En op de terugweg, wij natuurlijk met z'n drieën back en back af. En mijn moeder die had zoiets van, ah, doe dat bandje van de Voegies nog even. Want dat is zo leuk. Vol vermogen aan. 130 over de weg. Kap en naar huis.
0: Mams, hoe zwakker blijven.
1: Echt fantastisch. Nou, als dat dan je allereerste concert is, ja, dan kan die niet ontbreken, nee, in de hiphop classic. Nee, dus
0: absoluut.
1: Jongens, de Fugees met Fugila.

0: Douwe Bob, All for One, de Flevoschijf van deze week. En ja, wat is die Flevoschijf, Jeroen?
1: Ja, waar zal ik beginnen?
0: Vincent wil wat zeggen.
1: Oh, Vincent, ja.
0: And one for all!
1: Hij doet het ook gewoon.
2: Ga je gang, Jeroen.
1: Flevoschijf. Het is een nummertje die wordt op zaterdag rond de klok van 16:30 op Muziekplein uitgekozen.
0: Ja.
1: Die draaien we dan de hele week om de drie uur. Draaien we die af. Het is gemiddeld een beetje zo'n 7-8 keren per dag. Omdat we het plaatje met z'n allen zo lekker vinden. En die willen we extra een beetje pushen.
3: Het Lelystadse nieuws.
4: Goed verteld.
0: We moeten het eens even hebben over volgende week. Want wat gaat er nou volgende week gebeuren?
4: Kijk, volgende week hebben we op 12 en 13 juni een heel speciaal feestje.
0: Hè?
4: Want dan krijgen wij Jordaan in Den Polder.
0: Hoi.
4: Dat betekent dat ons uitzendschema ook heel anders is dan u van ons gewend bent.
0: Nou,
4: ja. Want? Ja, wij starten namelijk al om 1900 uur, 7 uur 's
0: avonds. Oh, serieus?
4: Jazeker, jazeker.
0: Zo vroeg.
4: En we kappen niet zo heel snel.
0: Want we kappen wel.
4: We gaan door tot
1: 1 uur.
4: Na 12.
1: Oh, na 12.
0: Tot de laatste klanken van het podium van de artiesten zijn. En dan gaan wij hem zachtjes overgeven naar de studio.
4: En met ons nog een paar duizend mensen, dat overgeven dan. Maar
0: dat mag ik niet open.
2: Dat geeft een band hoor.
4: Dat gok ik wel, ja. Maar het wordt een onwijs leuk feestje waarin wij artiesten mogen gaan interviewen. We zijn erbij, we doen een beetje live verslaggeving. We zenden muziek live uit, maar niet alles hoor jongens. We zenden niet alles live uit.
0: Nee, want we gaan ook praten met de artiesten. Als ze van het podium afkomen, trekken wij ze ons tentje in.
4: Ja.
0: En dan gaan we ze even vragen, hoe was het?
4: Dat. Ja, ja, dat inderdaad.
1: Onder andere.
4: En dat doen we op de vrijdag en op de zaterdag. Ik ben toch wel een beetje benieuwd. René, wat is jouw favoriete artiest? Waar zit je nou echt? Dat je denkt, oh, echt zo leuk.
0: Earth, Wind & Fire.
4: Nee.
2: Zo jammer dit, hè?
4: Dus die van jou?
1: Danny de Munk.
4: Ja.
0: Ja, Danny de Munk. Ik wil dat interview met jou en Danny zien. Dan kan je eindelijk eens een keer iemand recht in zijn ogen gaan kijken.
4: en dat doet... Jeroen het interview met Lange Frans.
0: Ja, dat. Ik denk dat een prima plan is.
4: Ja, nee, dat lijkt me inderdaad wel. Maar heb je inmiddels al wel een favoriet of niet?
0: Ik ben niet groot fan van het genre. Maar ik ga wel voor Hans en Thomas.
4: Ja, absoluut. Ik snap hem helemaal. Ja, ik snap hem helemaal. We ontmoeten eindelijk een keer Robert van Hemert.
0: Ook dat, ja.
4: Ja, dus dat is op zich ook heel erg leuk. En zo zijn er nog vele namen. Het zijn er in totaal 23, hebben wij vorige week geteld.
0: Ja. Mm-hmm.
4: Dus het is alle mogelijkheid om te blijven luisteren. En als we dat vrijdag nou gehad hebben, dan doen we dat op zaterdag gewoon nog een rondje.
0: Ja, en weer vanaf 7 uur tot na 12.
4: Wat gaaf dat het kan in Lelystad. En jij kan er dus bij zijn, via ons.
0: Ja.
4: Als je geen kaart hebt.
0: Als je geen kaart hebt, of je hebt gewoon geen zin om de deur uit te gaan, is ook prima. Dan zet je gewoon de radio aan, of de televisie. Kanaal 1395 bij de KPN. En bij die andere weet ik het niet aan mijn hoofd. Maar dan kun je in ieder geval naar ons luisteren.
4: Ja, wie er niet bij is...
0: Dat zijn de Talking Heads, sowieso. En Vincent is er ook niet bij, maar wij zijn erbij.

0: De in mijn ogen briljante muziek van de Talking Heads, Psycho Killer, David Byrne en zijn kompanen. En had je dit nou live willen meemaken in een soort van nieuw jasje, dan had je naar het theater moeten gaan waar Blanco dit helemaal voor jou deed.
1: Ja, het, Blanco and Friends.
0: Blanco and Friends, en dat was een Stop Making Sense, dat album deed.
1: Absoluut.
0: Integraal. Heel fijn album, kan niet anders zeggen.
2: Het origineel.
3: Sam Cooke schreef en zong het origineel in 1961. En hoewel zijn versie al enorm vloeiend en charmant is, leent het nummer zich perfect voor nog één diepere, meer soulvolle of emotionelere aanpak. Dan weten jullie natuurlijk waar ik het over heb.
0: Ja, Tino Martin.
3: Pannenkoek.
1: Iets met een
3: mond. Nee. nee, dat weet je natuurlijk niet. Maakt ook helemaal niks uit. Ik heb gekozen voor een uitvoering van Amy Winehouse.
0: Uh-huh.
3: Een licht ska gevoelig ska-ish nummer van Sam Cooke. En het nummer heet Cupid.
0: Echt
3: heel vet.

0: is een lekker nummertje.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Weet je waar die zou passen? De origineel dan?
1: Ja.
2: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: De Classic Sunday. Aanstaande zondag zijn we er gewoon weer van 12 tot 6. Met van 12 tot 2 René van Els. 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. Om 5 uur ben ik er weer. En wat gaan we dan doen in dat laatste uurtje? Nou, ik heb natuurlijk altijd een albumtoptrack. Die heb ik gestolen van de vrijdagavondshow. Nou, mocht ik lenen van mezelf.
1: Ik wou net zeggen.
0: Mocht van mij. En ik heb natuurlijk een vinylofieletje. Want ik heb nog wel een paar plaatjes staan thuis. Dus dat komt ook wel goed meestal. Maar wat heb ik nou aanstaande vrijdag hier in de show, wat ik zondag ook nog een keer ga draaien? De House Martins. Kennen we dat nog?
1: Het doet wel een belletje rinkelen.
0: Ja, die hebben een nummertje gepakt van Isley Jasper Isley.
1: Dat was hem.
0: Ja.
1: Mag een puntje van mijn tong.
0: Later zijn de House Martins uit elkaar gegaan en die zijn weer teruggekomen in allerlei andere bandjes. En de bassist van de House Martins, hoor je overigens niet op dit nummer, want het is een a cappella nummer, is een Norman Cook. En die kennen wij natuurlijk als Fatboy Slim. Dus die heeft een achtergrondje in dit bandje.

0: Chaka Khan, Ain't Nobody. Lekker, hè? Ja, eens. Eens. Maar ik vind die periode dat ze met Rufus was, vind ik nog mooier.
1: Oneens.
0: Vooral nummer Fate. Die moet je maar een keertje luisteren.
2: Die is wel lekker.
0: Ja, die is heel fijn.
3: Okay. Wat is nog lekker beter?
1: Deur.
3: Is dit het beste nummer?
0: Lekker deur. Nee, ik vind, als ik dan voor Chaka Khan ga, dan ga ik voor Fate. Vind ik. Dat is mijn mening.
1: Dat vind ik heel lastig. Dan moet ik even een nachtje overslapen. Dat vind ik wel heel lastig.
0: Ja, maar morgen hebben we geen uitzending.
1: Ja, dus? Kan ik gewoon in de app zetten.
4: Dan kan je morgen toch een sms'je sturen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Nee, dat is waar.
3: In de biep ga ik het roepen.
0: Ja.
3: Nog even teruggekomen op gisteravond. Ja, ja, precies, ja. Jeroen wil graag, ja.
0: Ja, dat.
3: Draaien wij dat nummer, kan dat? Oh nee, de biep, maar kan natuurlijk niet zomaar. Kunnen
0: ik
3: niet
0: ga kijken of die erin staat. En anders upload ik hem morgenochtend nog even snel.
3: Ja, speciaal voor Jeroen.
0: Kan wel.
3: Gaan we erbij vertellen. Leuk.
0: Ja, leuk. Nee, dat gaat goed komen. Doen we gewoon.

0: Is de afdeling doe je haar met een gitaar?
1: Ja, gewoon
2: zeker.
0: Even wat.
2: Ja.
3: Ja, verwachten worden.
0: Gewoon fix your face. Ja. Even het weekend inluiden. Nou ja, dat gaat zeker wel lukken.
2: Ja, maar soms met een hoop bombari.
0: Ja,
2: of een bang die bang.
0: Zometeen natuurlijk na 11 uur hier op Radio Lelystad een Moondance. Wij zijn de volgende week in de vorm van Jordaan in de Polder.
4: Mm-hmm. Ja.
0: Zaterdag mm-hmm. en zondag.
2: Vrijdag en zaterdag.
0: En zaterdag. Zondag ben ik er natuurlijk ook weer. En aanstaande zondag ben ik er ook. En het is wel heel veel allemaal.
4: Een weekend lang René, jongens.
0: Ja, bijna wel. Bijna wel. We sluiten af met Big Country Change. Heb een fijn weekend. En heel graag tot volgende week. Dag.
3: Hoi.
2: Toedeloe.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Jorritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131.